lopen nog niet helemaal synchroon, maar daar ben ik mee bezig. Wordt aangewerkt. Wacht, ik neem even een slokje water hoor. Omdat het theewater nog niet kookt. Gaat goed met die bel? Je hoeft niet te drukken hoor meteen. Maar... Ja, nee, oké. Okay. Je hebt ook nog niemand gezien. Oh nee, nee, oké, okay, dan, nee, dan is er ook blijkbaar niemand. En, nee. Ja, het is echt een leuk type hier. Ja, helemaal. Ja, ja, met de snor en alles. Ja. Kom je uit Groningen, toch? Oh, toch wel. Ja, nee, dat geeft niet verder, maar ja. Ja, nee. Nou ja, nee. Nee, daar bedoel ik verder niks mee, maar nou ja, oké. Nou, ja. Dan ga ik helemaal uit. Hij is ook een beetje leuk gekleurd en zo alles. Ja, maar oorspronkelijk komt hij ergens anders vandaan, denk ik. Maar goed, maar... Maar ik vind het een beetje tropisch. Nou, even denken hoor. Ja, als ik het niet meer weet, ga ik al maar een beetje heen en weer rennen. Huh? Toch een beetje actie op het podium. Oh, kan mijn plant wel even water geven? Wacht even. Ja, wat een zenuw, joh. Nou... Huh? Oh, dat is geen echt water hoor, nee. Nee, maar die plant is ook niet echt. Ja, dus dat is natuurlijk stom om er water bij te gooien. Nee, dat was namelijk een idee van mijn zus, die plant. Net als die bank eigenlijk en die lamp. Want toen ik pas in het theater woonde, had ik eigenlijk alleen maar een soort klapstoel bij me. Maar dat vond ik een beetje kaal. Dus toen zegt mijn zus, nou, dan moet je gewoon gezellig huiselijk een hele bank meenemen. En een lamp en een plant. Nou, dat vond ik een heel goed idee. Het is wel een heel geslepen hoor, in die trein. Dat is ook wel zo.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Jezus, ik heb het al 9:55. 9:55, dames en heren. Ik vrees dat de harde werkelijkheid aanbreekt. U moet me helpen, want ik doe dit voor het eerst zelfstandig. En dit is een heel andere werkelijkheid. Dit is een hele serieuze wereld. En dit moet goed gaan, want ik zit nog in mijn proefperiode. Het Riaag met de stagiaire. Een ogenblikje, mevrouw. Ik pak even pen en papier erbij, want ik zit nog in mijn stageperiode. Ja, leuk hè. Ik ben de stagiaire bij het Riaag. Nee, dat maakt niet uit. Jawel, ik ben de stagiaire, maar dat maakt niet uit. U kunt praten over wat u maar wilt. Geef niet, mevrouw. U kunt praten over wat u maar wilt. Zegt u maar. Uw man heeft zelfmoord gepleegd. Ja, en wat is het probleem? Mevrouw. Is niet goed. Is niet goed. Oh, wat erg zeg. Ik raak geweldig in paniek nou. Ik weet helemaal niet of ik dit werk wel kan. Ik raak geweldig in paniek. Zet hem maar op de zaalversterking. Dan kunt u mij misschien helpen. Ik raak geweldig in paniek nou. Zet hem maar op een zaalgeluid. Riaag met de stagiaire.
1: Ja, meneer. Hier met Anna van der Waal.
0: Anna van der Waal.
1: Ik maak een moeilijke periode door momenteel.
0: En kunt u ermee omgaan, mevrouw, denkt u?
1: Jawel hoor. Ik probeer ondanks alles het positieve van het leven in te zien.
0: Ik heb het gevoel, mevrouw, dat ik met een ervaren en wijs iemand spreek.
1: Zeg maar jij hoor.
0: Jij hebt het gevoel... Dat gaat niet goed, ik. Dat gaat niet goed. Wat erg. Wat, Anna, is het positieve dat je van je verdriet hebt geleerd?
1: Dat je moet genieten van iedere dag.
0: Je moet genieten van iedere dag.
1: Ja, 2 jaar geleden is mijn man overleden.
0: En daar geniet je nog iedere dag van? Alsjeblieft, alsjeblieft. Ik ben daar niet goed in, Wat erg. Dat is heel erg.
1: Wat zegt u?
0: Je man is overleden.
1: Ja, 2 jaar geleden.
0: Hoe oud is je man geworden, Anna?
1: Hij is 65 jaar geworden.
0: Sorry, Anna, wat zei je?
1: Mijn man is 65 jaar geworden.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd.
1: Hoe bedoelt u?
0: Dat je alles positief bekijkt.
1: Ja, ik bekijk alles altijd positief.
0: Alles positief.
1: Hoe moeilijk dat ook is. Mm-hmm. En ik sta er helemaal alleen voor. Omdat mijn man dus is overleden.
0: Dat zei je. Is het afscheid gegaan zoals je het graag had gewild?
1: Ja hoor, ik bewaar daar hele goede herinneringen aan.
0: Kijk, dat is altijd fijn.
1: Bij de crematie zijn er wel een paar dingen gegaan op een manier waarvan ik achteraf zeg, dat had anders moeten gebeuren, maar daar ga ik me nu niet meer naar over zitten maken.
0: Nee, precies hè, maar dat weet je voor de volgende keer. Oh, Anna, oh, daar. Dat is niet goed hè. Dat is helemaal niet goed. Ik zeg allemaal verschrikkelijke dingen. En ik wil geen verschrikkelijke dingen zeggen. Ik wil die mensen echt helpen. Maar ja, je kunt wel willen helpen, maar dan moet je het ook nog eens kunnen, hè. En ik flap er gewoon maar van alles uit. En dat moet je niet doen in een hulpverlening. In een hulpverlening moet je er niet zomaar van alles uitflappen. In een hulpverlening moet je eerst bedenken wat je eruit wil flappen en dan moet je wat anders zeggen. Maar dat is heel belangrijk. Zal ik u eens wat vertellen? Dit is verschrikkelijk moeilijk werk. Ja, dit is veel moeilijker werk dan het werk dat ik tot nu toe gewend ben, dat weet ik wel. Maar het moeilijker werk dan ik gewend ben, dit is zelfs een compleet andere wereld. Dan deze wereld hier die ik gewend ben. Oh ja, dat is een compleet andere wereld zelfs. Verdriet is niet altijd...
2: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

En niemand weet dat van mij, maar ik heb mij dus zelf ook ingeschreven om het nieuwe K3'tje te worden. Uiteindelijk is dan die Julia geworden, maar ik snap het ook wel ergens, want ik ben 1,78 meter. Hanne en Marten die komen nog niet tot aan mijn schouders. En dan heb ik het alleen nog maar over talent. Dus, ik heb me wel opgegeven om Miguel Wiels te vervangen. Ja, Miguel Wiels stopt er ook mee. En ik ben altijd een hele grote fan geweest van K3. Van de nummers ook. Maar we moeten daar nu niet onnozel over doen. Textueel zit daar meer in. Hè? Hoe tof zou het bijvoorbeeld zijn, Arenberg, als we een soort van actueel jaaroverzicht zouden kunnen maken met een paar kleine aanpassingsjes te doen in de teksten. En zo hebben de ouders ook direct iets aan de show. Arenberg, ik voel hier iets borrelen en ik denk dat het jullie enthousiasme is. Ja. Ik ben verliefd op Mark van Ranst. Ja, Mark van Ranst is geëmancipeerd. Pak me vast, ik wil met je dansen zolang je mij maar vaccineert. Dat nummer heb ik samengeschreven met Pieter Loridon. Siham El Kawakibi leeft op de ziekenkas. Ze koos een keuken uit alsof die voor haarzelf was. Oh ja,

Dat is toch lachen, hè, mensen met miserie. Ik ben een terrorist, ja, ik ben de bom. Oekraïne.

alles is naar de zak. Necrofilie, de wapenindustrie, een zee vol dode vis, vrouwenbesnijdenis. Oog om oog, tand om tand, de Albanese maffia houdt het plezant.

Word jij ook kindsoldaat voor een klimaatverandering? Is het al veel te laat? En dan zou ik ook in de plaats van een showballet wenende kindjes in reddingsvestjes erachter zetten. Ze weten de kids ineens in wat voor maatschappij dat ze terechtkomen. Wie heb ik aan de lijn? Het is Bart de Pauw. Wie praat hem goed op telefact? Zijn vrouw. Jurgen Konings in het bos, de politie in chaos met de Jurgen in het bos. Een bazooka nam hij mee, of waren het er twee? Mark van Ranst wordt preparé. De zoektocht kostte 650.000 euro en uiteindelijk vindt de burgemeester hem gewoon op zijn velo. Heel raar. Poetin wil Kiev en Mariupol. Tsjernobyl. Wie wil er nu Tsjernobyl? Sorry. Mix 24. Non-stop music.

0: weet u, meneer? Frank. Frank, wat doe je voor werk? Je werkt op kantoor. Oh, wat vaag, Frank. Oh, lekker vaag. Maar wat leuk, ik heb ook een tijdje op kantoor gewerkt. Eerste baan in mijn studie was een kantoorbaan. En wat doe je specifiek?
1: Ik werk in marketing.
0: In de marketing? Hé, wat leuk, ik heb ook een tijdje in de marketing gezeten. En wat precies? Doe je out of home, digital?
1: Een stukje digitaal.
0: Een stukje digitaal? Oh, wat heerlijk. Jij deed ook een stukje digitaal. Wat heerlijk. En ben je dan zelf marketeer of stuur je een team aan van marketeers?
1: Een combinatie.
0: Oh ja, ik stuurde echt alleen maar marketeers aan. Wat leuk zeg. En hoe groot is je team?
1: Zes.
0: Zes mensen. Oh, ik had zeven. Ja. En waar doe je dit?
1: In Amsterdam.
0: In Amsterdam. Oh, ik deed het in Tokio. Probeer veel groter te denken, Frank. Ja, de hele wereld heeft jouw marketing nodig. Yes, kun je daarmee verder? Ja, goed zo. Hartstikke mooi zeg. Wat mooi. En hoe heet u dan, meneer?
1: Bert.
0: Hey Bert, en wat doe je voor werk dan?
1: Bloemeninkoop.
0: Bloemeninkoop? Hey, wat leuk, dat heb ik ook een tijdje gedaan. De eerste bijbaan tijdens de HAVO kocht ik bloemen in. Oh, wat mooi zeg. En bloemeninkoop. Yo, en tulpen, doe je tulpen?
1: Nee.
0: Nee? Nee, ik ook niet.
2: Nee.
0: Dat vind ik een inferieure bloem, ja toch? Welke bloemen koop jij in?
1: Van alles.
0: Van alles, behalve tulpen. Dan heb je toch een hele rare manier van focus aangebracht, hè? Wat heerlijk, joh. En heb je eigen bedrijf?
1: Nee,
0: nee. Nou, ik wel. Ik had mijn eigen bedrijf. Ja, bij welk bedrijf werk je dan?
1: In Aalsmeer.
0: Aalsmeer. Hoe heet dat bedrijf?
1: Verbeek.
0: Verbeek? Wat leuk. Dat bedrijf heb ik opgezet in die tijd. Nou, wat mooi dat dat nog steeds bezig is. Ik zei toen al, tulpen niet doen, jongens. Stop daarmee. Wat mooi zeg. En zit je op je plek daar?
1: Ja,
0: oh heerlijk. Dat is ook helemaal geen ambitie wat jou in de weg zit. Maar gewoon lekker doorgaan met die bloemetjes daar. Zeg. Wat heerlijk, Bert. Wat goed zeg. En hoe heet u, meneer?
1: Emiel.
0: Emiel, heb ik ook een tijdje gedaan. Nee, te vroeg.
3: Een goeie

0: non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
2: Mix 24.

niet helemaal synchroon, maar daar ben ik mee bezig. Wordt aangewerkt. Wacht, even een slokje water hoor. Voor de, omdat het theewater nog niet kookt. Gaat goed met die bel? Je hoeft niet te drukken hoor meteen. Maar... ja, nee. Okay. Je hebt ook nog niemand gezien. Oh nee, nee oké. Okay, dan is er ook blijkbaar niemand. En, nee. Ja, het is echt een leuk type hier. Ja, helemaal, ja. Ja, met de snor en alles. Ja. Kom je uit Groningen toch? Oh, toch wel? Ja, nee, dat geeft niet verder. Maar ja. Ja, nee. Nou ja, nee. Nee, daar bedoel ik verder niks mee. Maar nou ja, oké. Okay. Nou, ja. Dan ga ik helemaal uit. Hij is ook een beetje leuk gekleurd en zo alles. Ja, maar oorspronkelijk komt hij ergens anders vandaan, denk ik. Maar goed, maar. Nou, vind ik nou een beetje tropisch. Nou, even denken hoor. Ja, als ik het niet meer weet, ga ik al maar een beetje heen en weer rennen. Huh? Toch een beetje actie op het podium. Oh, kan mijn plant wel even water geven? Wacht even. Ja, wat een zenuw, joh. Nou. Huh? Oh, dat is geen echt water hoor, nee. Nee, maar die plant is ook niet echt. Ja, dus dat is natuurlijk stom om er water bij te gooien. Nee, dat was namelijk een idee van mijn zus, die plant. Net als die bank eigenlijk en die lamp. Want toen ik pas in het theater woonde, had ik eigenlijk alleen maar een soort klapstoel bij me. Maar dat vond ik een beetje kaal. Dus toen zegt mijn zus, nou, dan moet je gewoon gezellig huiselijk een hele bank meenemen. En een lamp en een plant. Nou, dat vond ik een heel goed idee. Het is wel een heel geslepen hoor, in die trein. Dat is ook wel zo. Ja, maar het is wel gezellig. Een goeie!

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

Corrie was 10 jaar. Hij logeerde de hele zomervakantie bij mij en bij oma. En een van de eerste dagen van de grote vakantie staat hij voor de deur met 5 eieren. Ik zeg, hoe kom jij aan die 5 eieren? Gevonden, zegt Harry. Ik zeg, zeker bij Albert Heijn. Nee, wat bleek nou? Hij had ergens een eend gezien en die eend had zitten broeden. En de volgende dag had hij gezien dat diezelfde eend was overreden door een vrachtwagen. Enfin, hij naar dat nest. En daar stond hij dan met die 5 eieren. Ik zeg, en wat nou? Moet oma erop gaan zitten of zo, hè? Nee, dat deed hij zelf wel. Hij deed het zelf wel. Ik zeg, ga jij erop zitten dan? Nee, dat had hij van de meester op school geleerd. Er kwam een grote kartonnen doos in de voorkamer. Er kwam stro onderop. Daar gingen die voorzichtig die 5 eieren bovenop. 2 bureaulampen erboven. En dan scheen dat zootje uit te komen, volgens die meester. Dus ik denk, ik kijk die doos een week aan. Maar begint die doos te stinken, dan mieter ik die 5 eieren. Mooi plaatje, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, hè. Maar wat er gebeurt, joh. Wat er gebeurt. Dat zootje komt uit, jongen. Die meester had gelijk. Nou, je had het moeten zien, jongen. Je had het moeten zien. Overal waar Harrietje naartoe liep, waggelden die 5 pluisbollen achter hem aan. Want zo gaat het met eendjes, hè. De eerste die ze zien als ze uit het ei komen, dat is de moeder. Dan komt er een herskraan voorbij. Dan mag... Nou, Harry had geen tijd meer voor zijn eigen leven, jongen. Hij had het druk, jongen, niet te geloven, jongen. Stond hij te voetballen buiten, stonden die 5 snaters verontwaardigd langs de lijn te wachten tot hij er eindelijk uitkwam. Zat hij op de wc thuis een bruine truitje te breien. Dan stonden kwik, kwak, kwik, kwok en kwuk voor de deur. Te wachten tot hij eruit kwam. Hij had geen tijd meer om de Donald Duck te lezen, ik zweer het je. Afijn, en gaandeweg worden die snaters steeds groter en groter en groter. En ik krijg er het heen en weer van om de hele tijd met een plemuurmes die eendenkwakken van de grond te bikken. Hè? Dus ik zeg op een dag heel link tegen Harrietje. Wordt het niet eens tijd dat die 5 scheidlijsters leren zwemmen? Had Harry moeite mee? Ik zeg, weet je wat, dan vragen we aan oma of ze meegaat. Hij hing nogal aan oma, hè. Afijn, zo gezegd, zo gedaan. Dus de volgende dag waggelen we met z'n achter naar de waterkant. En ik zeg tegen Harry, jij moet het doen hoor. Jij bent de moeder. Dus Harry zegt, erin jongens. Nou, die grote kokers bleven Harry zo ons dan kijken. Zo van water en wermotten erin. En Harry deed ook niks. Dus die zakkenwassers deden ook zo weinig mogelijk natuurlijk. Hè. Dus op een gegeven moment, ik kon het niet meer aan te zien. Ik pak ze alle 5 op en ik laas ze zo het water in. Hè. Geef ik te raaien wat er gebeurt. Ja, ze zonken als bakstenen jongen. De een na de ander, jongen. En Harry staat erbij. Hij zegt, ze kunnen niet zwemmen, jongen. Ze kunnen niet zwemmen. U moet ze redden, want ik kan ook niet zwemmen. Maar ja, ik kan ook niet zwemmen. Dus oma die duikt erin. En even later staat die hele kermis zeiknat weer op de kant, hè. Enfin, wij soppen naar huis met z'n achter. Ik kom thuis, ik denk toch even de dierenarts bellen, weet je wel. Dus ik bel die dierenarts, zeg een beetje een raar praatje misschien, meneer. Maar ik zit hier met 5 eenden die niet kunnen zwemmen, jongen. Wat bleek nou, dan schijnen die beesten ergens tussen hun vleugels op hun rug ergens een vetknobbeltje te hebben. En dan moeten ze met hun snavel zo regelmatig zo overwrijven, anders blijven ze niet drijven. En dat had Harry nooit voorgedaan, zo. Dus ja, hoe moesten die 5 duikboten dat weten? Die wisten dat ook niet natuurlijk. Toen hebben we de hele middag, Harry en ik samen, hebben we over die vetknoppeltjes leggen wrijven. Weet je wel? 1 voor 1 hebben ze te grazen genomen. Weet je wel? Op laatst waren ze zo vet als bagger, jongen. Kon ze niet meer beet houden. Hebben ze 1 voor 1 nog laten proefdraaien in de gootsteen, weet je wel? Nou, al ging je erop zitten, jongen. Ze bleven drijven, hoor. Die vetpotten, zeg. Niet te geloven, jongen. En de volgende dag gaan wij weer naar de waterkant met die 5 pakjes Blue Band. Ik laat dat Boterbergje erin. Geef ik je te raaien wat er gebeurt, joh. Ze bleven drijven. En dat gaf ze toch zelfvertrouwen. Want ze keken nog 1 keertje om, alle 5 naar Harry. Ze kwaakten nog 1 keer. En weg waren ze. En weet je wat nou het gekke was? Zo eindigt, dames en heren, mijn ome Jan dat verhaal altijd. Dan zegt hij, weet je wat nou het gekke was? Ik miste ze nog ook. Die vuile klerenleiers.

0: Ik ben voor mijn studie biologie ben ik gaan watlopen. Van Lauwersoog naar Schiermonnikoog ben ik gaan watlopen. Watlopen, watlopen. Of zoals ze in Marokko zeggen, watlopen. Watlopen, hoezo? Watlopen, serieus, meneer? Watlopen dan, serieus? En voor mijn studie biologie ben ik gaan watlopen. En ik had ontzettend veel zin om te gaan watlopen. We stonden met al die 20 biologen van mijn studie biologie, stonden we allemaal klaar. En iedereen had zin om te gaan watlopen. Behalve één meisje, Amber. En Amber was zeg maar uitgeloot van medicijnen, zeg maar. Dan maar biologie gaan studeren, zeg maar. Tina van de aardappels in de strot, zeg maar. Nou, jouw dochter. En zat zeg maar. Die zat alleen maar, oké, maar. Moet ik over die smurrie heen lopen? Moet ik over die smurrie heen lopen? We kunnen toch gewoon met de vuurboot of met de speutboot of desnoods met de helikopter van mijn puppen naar Schiermonnikoog? What the fuck? En er was niks van, we gaan gewoon watlopen. Nou, en ik keek naar al mijn biologiestudenten. Ik dacht, grappig, ik heb de brief kennelijk niet eens zo goed gelezen. Want iedereen had hele oude gymschoenen aan om te gaan watlopen. Maar ik had mijn laars aan. Ik heb namelijk altijd laars aan. Ik vind laarzen namelijk geweldig. Ik vind laarzen namelijk magisch schoeisel. Laarzen is toch magisch schoeisel? Weet je wat een laars kan? Een laars kan je sok uitdoen. In een laars zitten altijd kiezelsteentjes, toch? Dus voordat je gaat lopen, doe je alle kiezelsteentjes uit je laars. Na 5 minuten lopen, zitten er weer kiezelsteentjes in.
1: Waar de fuck komen die vandaan?
0: En ik begreep meteen waarom het niet handig is om met laarzen op het wat te lopen. Van na 10 minuten lopen was ik kapot. En mijn sok was uit. Toen heb ik iets heel doms gedaan. Toen ben ik als een soort lepelaar met overgiet op één been op het wat gaan staan. Om mijn sok goed te doen. Mijn rechterlaars werd opgereten door het wat. Eén vleugje wind en bam. Daar lag ik. Precies in een plas. Zeik en zeik en zeik dat. Amber kon voorbij lopen. Eeuw, je zit onder de mudder. Maar ik zat helemaal onder. En het zijn dode bacteriën. Dus ik stonk, jongen. Ik stonk. Nou, als zelfs strontvliegen jou gaan vermijden, dat zegt wel iets. En, dus ik zei tegen de groep biologen, jongens, ik stink vreselijk, weet je wel. Het zijn dode bacteriën, ik stink. Loop maar door, ik loop wel in mijn eentje. En ik liep achter die groep aan. Het was windkracht 5. Ik was vrij snel opgedroogd. Ik liep als een soort bastonjekoek achter die groep aan. Maar na een half uur waren ze me gewoon vergeten. Ze waren vergeten dat ik achter hen liep.
1: Ik was natuurlijk ook gecamoufleerd in het wild.
0: Maar ze waren me vergeten. Want na 3 kwartier maakte Amber zich los van de groep. En ik hoorde schreeuwen. Lopen jullie mijn deur? Lopen jullie mijn deur? Ik moet helemaal naar de plussen. En ze is totaal vergeten dat ik 15 meter
1: gecamoufleerd achter de staan.
0: Want ik zie de zo de broek naar beneden doen. Ik zie de hurken. Ik zie de gaan plassen. Ik zie het tijdens de plassen misgaan. Ik zie er namelijk tijdens de plassen achterover kukkelen.
1: Ik zie nog net die 2 spierwitte kakbillen als lietjes in een chocolade fondue terecht komen.
0: En ik geloof wel, ik zei, Amber zit onder de mudder.
1: Frak, frak, frak.
0: We komen aan, luister, we komen aan op Schiermonnikoog. En ik was kapot, ik was kapot. En we zouden eigenlijk meteen doorgaan naar een duimpan om naar de houtsnip te gaan luisteren. Maar de professor zag hoe moe ik was. En we kwamen naar het Hotel van de Werf. Een mooi hotel op Schiermonnikoog met een terras in de zon. En de professor zegt, jongens, een paar studenten zijn erg moe. Laten we even op het terras zitten. Dan gaan we hier even rustig wat drinken. Wat drinken? Hoezo, wat drinken dan? Net hebben we weggelopen, meneer. Wat drinken dan? Serieus, wat drinken? Het was inmiddels al schemering op Schiermonnikoog. En we lopen met 20 biologiestudenten door het centrum van Schiermonnikoog. En in één keer zien we iets zwarts voorbij schieten. En we horen. En Amber zegt, eeuw, dat brengt ongeluk, een zwarte kut. Slechtste graf van de show. Nou, en uiteindelijk komen we aan bij die duimpan. En we komen aan bij die duimpan om naar de houtsnip te luisteren. Maar serieus, toen we aankwamen bij die duimpan, zagen we al een vogelaar. Serieus, we zagen een man met een verrekijker in onze duimpan. Tenminste, we dachten dat het een vogelaar was. Het was helemaal geen vogelaar. Het was een man die had stiekem naar het naakstram te kijken. En tegelijkertijd pannenkoekenbeslag aan het maken. En, wat een heerlijke avond. En uiteindelijk ging die man weg. En we hebben 4 uur geluisterd. 4 uur. Maar geen houtsnip gehoord. Serieus, geen houtsnip gehoord. Wel een coyote. Serieus, we hebben een coyote gehoord. Op Schiermonnikoog, dachten we. Bleek Amber te zijn die de brandneutels was gaan plussen. Ah! Maar uiteindelijk niet. En om 12 uur zei de professor, oké, jongens, het is donker. Kom, we gaan terug naar het dorp. En het was pikken donker. Godzijdank had ik een zaklantaarn bij me. En zo'n hele felle, weet je, 100 watt. 100 watt! Vind ik het leukste van de hele show te doen. Nou.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak ook de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.

Hup. Ik zie echt iedereen zo zitten. Hè? Gaat het snel? Goed, doe ik het iets langzamer. Iets langzamer tempo. Oké. Okay.

Het leven dat is een groot feest. Mooi, mooi, mooi man. Kom mannen!

en jongeren nu in de zaal die denken, wat zijn dat voor liedjes? Weet ik veel. Ik ken ze niet. Heb ik hele jonge mensen vanavond in de zaal? Wie is de jongste, jongens? Even roepen. Hoe oud je bent? De jongste. Elf. Ben je elf? En voor Feyenoord. Helemaal goed. Ik zou maar iets verkeerd zeggen. Zie je, er zijn nog 18 mensen ook hier voor Feyenoord. Je bent elf, dan ben je de jongste, hè? Ja, dan moet je eruit. Nee. Vind je het leuk? Vind je het leuk? Jongen, hoe heet je? Nick. Ik ga voor jou speciaal iets doen. Dit is voor Nick. Nick, dit komt uit de tekenfilmserie. Dit ga je leuk vinden, dit ga je herkennen. Let op, daar komt-ie.

0: held, hij was geen held, hij hield die van de kruis. Wel trompetten deed hij wel in hart en ziel, wat? In hart en ziel, wat?
1: Ook niet, hè?

ਵੱਡੇ ਗੰਨੇ ਹੰਡਹਾ ਚੱਲ ਹਾਰ ਮੰਤਰੀ।

Oké, nog eentje, omdat ik het zo leuk vind dan. Deze is iets moeilijker voor mij, want dan moet ik even zingen. Ik zing nooit, maar speciaal voor vandaag. Ik hoorde iemand zeggen, oeh. Gaat hij zingen? Ja joh, oké dan. Hij gaat toch niet zingen? Jawel, dat doet hij wel. Ik moet me even concentreren. Oké.

Ik haal een grote bak ijs op de botermarkt in Leiden met de lekkere Braziliaanse ijsboer. En op de terugweg kom ik langs Arnie's verjaardag. Hij bekent zijn terras van Leiden. En daar zit Henk de kapper. En Henk is de grootste levensgenieter van Leiden. Hij zit daar in de eerste lentezon op het terras met een grote pul bier voor zijn neus. En hij ziet mij lopen en hij schreeuwt over het hele terras heen. Hi Meijer! Hi Meijer! Kom even een biertje doen, man. Yeah. Ik zei, nee man, ik zei mijn schoonmoeder eerst en mijn kinderen en ik heb een bak ijs en mijn vrouw. Ah Jochem, laat ze dat thee in kragen, man. Kom op, man, ijsbier. Ik zei, nee man, echt niet, echt niet.

Ik heb inmiddels zo'n ijskoud biertje voor mijn neus staan. Met van die druppels aan die zijkant. En hij smaakt me zo fucking lekker dat ik meteen een tweede bestel. Puur om te controleren of die eerste echt wel zo lekker was. Omdat ik heb een meisje van de horeca naar buiten. Met een hele grote schaal met bitterballen, vlammetjes en mini frikandelletjes. Dat noemen wij in Leiden de bruine fruitschaal. En Henk zegt, ah joh, als je in Leiland een biertje aan het drinken bent, hoort er altijd even één bitterballetje bij. Ik zeg, dat weet ik. Ik zeg, maar dan moet een beetje afvallen. Dus ik heb tegen mezelf gezegd, ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hij zei, lul niet, neem gewoon een bitterbal. Ik zeg, nee, vind ik echt niet. Ik hou me daar aan. Ik ga een jaar lang niets uit de frituur eten. Hey.

heb ik 10 van die mini frikandelletjes bij mij in huis. Daarna wat bitterballen. Daarna veel te veel vlammetjes. Mijn hele muil staat in de fik. De vlammen komen eruit. Met een paar biertjes is het allemaal weer geblust. Op dat pak Henk uit zijn rechterbroekzak een rood-wit pakje. Hij zei, Jochem, als je in de zon zit met een biertje en een bitterbal, hoort er na een paar biertjes altijd even één sigaretje bij. Ik zei, man, je gaat daar niet meer roken. Niemand rookt meer in Nederland. Hij zei, dat weet ik wel. Maar af en toe na een paar bier vind ik het gewoon lekker, ja toch? Hij zei, maar jij een sigaret? Ik zie, vriend, hé. Hey. Ik heb 2 kinderen, man. Ik heb al 20 jaar niet gerookt. Ik ga er niet op het terras in het openbaar. Een beetje staan roken hier op het terras. Iedereen wijs, hé, hey, vriend. Hey.

0: knuppel met controle in mijn rechterbroekzak. Ik neem mijn telefoon op. Ik zeg, ja, schatje.
1: Ik zie je wel zitten.
0: En daar aan de overkant van de gracht zie ik mijn vrouw en mijn schoonmoeder op de gezinsbezem. Ben je nou een biertje aan het drinken? Nee, is geen biertje. Dat is een gele smoothie met kokosschuim. Is dat een bitterbox? Nee, gepofte kastanje. Wat heb je handen? Ik zeg, een wierookstokje. We geven dit een plekje. Oh, mooi, zegt ze. Wat is die plas onder je stoel? Ik zeg, het was ijs. Maar ik haal even een nieuwe. Oké, schat, maar kom nu naar huis? Ik zeg, schat,
1: ik kom meteen naar huis. Maar, no!

shadows of the night.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

ook toen, daar zat nog een arbeider binnen, zeg. Een joekel van een arbeider, nog van voor de oorlog, denk ik. Die gozer had geen corduroy pak aan, nee, nog een Manchester pak. Van voor de oorlog, jongen. Met twee van die leren stukken, weet je wel. En zo'n platte pet op, sigaren in zijn harsjes. En die gozer, die kwam echt zo binnen, zo. Dat ik even dacht, arbeiders ontwaakt, maar niet allemaal tegelijk. Weet je wel. Het was een joekel van een arbeider, echt, hè. Maar ik dacht, nou ga ik die arbeider eens lekker zitten observeren. Kijken wat zo'n man van voor de oorlog nog vindt van onze samenleving. Weinig kans. Die gozer komt regelrecht op mij af, zeg. En die zegt tegen mij. Zeg eens een schoen aan, zo'n vriend. Ga even liggen hier in het midden op. Kinderachtig, zegt Den Haag. Die man heeft toevallig een hazellip. En dan ha ha ha ha. Kinderachtig, zeg. Had die man haar nog een goede mop verteld of zo. Maar die zegt alleen maar, is die stoel naast jou vrij? Ha ha ha ha ha ha. Wat hebben we een lol, zeg. Zwaar onder de maat, Den Haag. Ik kan me voorstellen dat er mensen hier tussen zijn die helemaal niet lachen en die zeggen van, terecht, voor mij hoeft dat niet, zo'n hazellip. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou is het wel een functioneel verhaal over een hazellip, dat moet ik toegeven. Maar toch, ja, is het misschien wel leuk om erover te stemmen. Zullen we dat doen? Ik kan hem namelijk met een hazellip spelen of zonder een hazellip. Met een hazellip is wat leuker, maar het kan ook zonder. Hè? Goed, dus aan jullie de eer. Ik breng eerst in stemming wie voor met een hazellip is, goed? Dus wie daarvoor is, je roept maar wat, jo of hooi of oké, ja? Nee, wacht even. Nee, niks ervan, ik breng het officieel in stemming. Wie is voor met een hazellip? Hey. Nee! Dan kan je nog beter een hazellip hebben dan een haarkamer. Wie is er tegen met een hazellip? Je klinkt anders normaal, hoor. Maar je bent in je eentje, sorry. Nou, Nederland heeft het ook gezien. Het was een eerlijke stemming. De meerderheid is voor, dus ik speel hem met een hazellip. Goed. Maar niet achteraf gaan leggen zeiken, hè? Ik heb geen zin om volgende week met 7 woedende hazellippen bij Sonja Baren te zitten. Dus ik doe die hazellip en geen gezeik, hè? Dus die gozer komt binnen en die komt op mij af en die zegt tegen mij. Daar is niet toe naar jou. Ah, lach maar, jullie zijn normaal, hè? Die gozer zegt tegen mij, is niet toe naar jou. Dus ik zeg, ik zou dus al de derde keer, joh, gaan zitten. En die gozer gaat zitten en die zegt tegen mij, hoe heet je? En ik zei, Harry. Want om nou direct te gaan liegen tegen iemand met een hazellip, dat vind ik zwaar onder de maat. Dus ik zei, Harry. Ik zeg tegen hem, hoe heet jij? En hij zegt, ik heet Willem. Ik zeg, nou leuk, Willem. Hij zegt tegen mij tegen Harry, wil je wat van me gebruiken? Zeg het maar, een bakje pleur, een kanootje of zo. Ik zeg, dan ga je maar een kano. Ik zeg, het gaat hard met die kleren dingen hier zo. Dus die Willem die zegt, Nick, 2 bakjes pleur en 2 kano's. En vlug een beetje skinhengst krijgen. Dus wij krijgen die kano's en die koor. En ik zeg tegen die Willem, ik zeg, wat doe jij nou? En hij zegt, het liefst zo weinig mogelijk. Ik zeg, oh, je bent uitkeringsgerechtigde. Dan weet ik niet, ik loop in de steun. Ik zeg, nou, dat is geen vetpot, hè, Willem? Geen vetpot, die steun. En dan valt wel mee, Harry. Ik heb er een eigen bedrijf hierbij. Zwacht, eigen bedrijf. Zwacht. Heb je er wat op tegen, Harry? Zwacht. Ik zeg, wel, nee, jongen. Ik zeg, wat voor bedrijf? En dan val ik je eens uitleggen, Harry, wat voor een bedrijf ik heb. Ik ben 3 jaar geleden begonnen. Toen heb ik een bakfiets gejat. Je moet ergens beginnen.
En met die bakfiets rij ik langs de mensen en haal ik oude kanker, zou je ook dus ik zal maar zeggen, oude ijskwastjes, oude stofzuigers. En die oude van die, hoe heette die ook alweer, Dick? En oma Dick die zei, sapcentrifuges.

En dan maak ik van drie arme ijskastjes weer een nieuwe ijskast. Of van drie arme stofzuigertjes een nieuwe stofzuiger. Of van drie stand en met hem en dat lijkt me geinig beroep, technisch beroep, moet je goed je kop bijhouden. Dat, ja, dat klopt, jongen. Ik heb laatst eens een keer een stofzuigermotortje in een ijskast gezet. Toen heb ik de stekker erin gedaan, kreeg de deur niet meer open, hè. Je moet dan blijven denken. Ik zeg, god. Ik zeg, een leuk bedrijf hoor, Willem. Ik zeg, geinig verhaal. Hij zegt, moet nog niet afgelopen. Ik zeg, oh. En dan laat was ik namelijk mijn hele bedrijf 2 dagen kwijt. Ik zeg, ik ken nooit een bedrijf 2 dagen kwijt zijn. Echt waar. Ik zeg, dan zal ik je uitleggen. Hè. Ik reed op een mooie dag rijk met die bankfiets. Rijk langs de Van der Vennelaan, zo hier in Haag. Hè. En ik zie ineens in de verte een agent staan. Met zo'n bek van die bankfiets ga ik eens even lekker aanhalen. Weet je wat? En ik was net lekker aan het zingen. Zo, ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet op zij. Beetje stangen, weet je wel. Hè. En ik denk, daar heb je hem, zeg. Dus ik controleer razendsnel die bankfiets, jongen. En alles klopte, Harry. Alles. Ik zeg, ja, echt waar? Ja, ik had een wit achterlapmocht. Weet je wel? En die witte, van die reflectoren door mijn trappers en van die kerstboomverlichting door mijn wielen. Enfin, alles wat je tegenwoordig nodig hebt om überhaupt nog te kennen fietsen. Hè? Dus ik zat goed. Ik zei, ja, daar zat je goed, hè. Dus ik kom bij die agent dan. Ik denk, ken maar geen flik aan gebeuren. Ik zei, nee. Dus ik pep hoog in. Ik zei, wat zei je dan? Ik zeg tegen die gozer, morgen kloot van jou. Ik zeg, wat zei die gozer? De gozer zei niks. Die begon als een gek te controleren, jongen. Hij om die bakfiets heen loopt, maar alles klopt, jongen. Dus hij had zo'n rondje gemaakt. En voor de zekerheid begon hij aan het tweede rondje. Ik zeg, nou, dat kan een goede tijd worden, jongen. Was ook zo'n jong agentje, weet je, zo'n mager agentje. Het is goed dat hij oren had, anders had hij pet hier. En ik denk, een beetje stangen, die gozer. Dus ik zeg, weet je moeder wel dat je met de politie zit, jongen? Ik zeg, toen zegt die kloot Vio opeens, zegt tegen men. Die zegt tegen men, heb je een... Dus ik zeg, logisch natuurlijk, hè. Ik zeg, wat zei die gozer? Die gozer zegt tegen mij, heb je een... Ik zeg, nou, sorry Willem, ik kan het echt niet verstaan. Het spijt me. En Willem zei, je neemt het toch niet in de maling, hè? Anders zal ik je een cursus hazenlip lezen geven. Ik versta het gewoon niet. Een behulling om de venten. Een ventenhulling. Oh, een ventvergunning. Ik zeg, heb je die nodig dan? Ja, anders vraagt die kloot van jou er niet om. Ik zeg, dan had je er een. Nee. En toen nam hij alles in beslag. Hè. Als ik alles kreeg, mijn bakfiets stond er. Ik zeg, en toen? Nou, ik de volgende dag naar het stadhuis een ventenhulling ophalen. Hè. Dus ik stond de volgende dag in de rij. Rij 12, weet je wel, een loket van Vlindingen. Ik sta er in de rij, tussen allemaal klootzakken. En het duurde lang, jongen, het duurde lang, lang, lang, lang, lang, lang. Dus ik zeg tegen mezelf, Willem, hoe is het? Het gaat om een hitting, belangrijk. Dus niet als je aan de beurt bent meteen schelden of slaan. Ik zeg, wat gebeurde er dan? Ik was aan de beurt, Harry, en ik zeg, heel relaxed. Heel relaxed. En dan op met die vergunning. Niet van vragen, alleen maar op met die vergunning. Ik zeg, je krijgt hem zeker meteen. Nee, nee. Weet je wat die vent tegen mij zegt? Ik zeg, ik heb geen flauw idee. Die zegt tegen men, om een vergunning te krijgen, moet u een gebrek hebben. Wat is uw gebrek? Ik zeg, wat zei jij toen, Willem? Hij zegt, ik zeg tegen die gozer, nou, het jaar weet ik wel, want jij bent doof. Zeg, en toen, nou, die gozer schrijft op, 1 hazenlip, punt. Zeg, en toen zegt die gozer tegen men, wat heb je nog meer?
zeg, vuile sadist, ik vind wel willetjes zo, zeg. Ik zeg, en toen, toen echt niet groter, dan krijgt u geen witmiddeling. Ik zeg, hoe kan dat dan? Je kreeg alleen maar een witmiddeling als je een zwang hart had of een open rug. Ik zeg tegen die vent, leg men dan eens uit hoe je een vogel aan je bakvies tegen een brug omhoog krijgt met een zwak hart of een open rug, man. Die mensen moeten het nest in allemaal. Wij hebben die berunningen nodig, jongen. Ik zeg, kreeg je hem toen? Nee, nog steeds niet. Ik zeg, dus toen ben je weggegaan. Nee. En er stond weer zo'n jong ambtenaartje achter die toonbank. Nou, zo'n jong gozertje met zo'n modern rood jasje, ken je dat? Met zo'n herfstbladeren dasje ertussen. Dus ik trek zo... Hup! Dat berkenboompje er zo overheen. En ik zeg, en nou op met die mogelijkheid. Anders geef je een klap op je slotfabriek, hè? Dat je hier morgen ook in de rest hebt van een vergunning, hoor. Waar de ze kreeg je hem toen? Nee, nog niet. Toen heb ik zijn brilletje eraf gehaald. Daar heb ik zo'n racefietsje van gemaakt, weet je wel. Ik zeg, het toen van de politie. Ik zeg, dus toen heb je vastgezeten. Ja, je hebt 2 dagen vastgezeten. Maar ja, daarna, ik zeg, maar dan ben je je hele bedrijf toch kwijt. En dan, nee, weinig kans. Een neef van mij, die heeft een zwak hart. En die is voor mij die vergunning gaan ophalen. Belachelijk, hè? Belachelijk. Ik moest hem terugrijden voor op de bakfiets. Hij haalde het niet eens meer. Hij krijgt die vergunning wel en ik niet. Dan belachelijk. Ik zeg, nou Willem, dat klopt inderdaad niet. Ik zeg, schijnig verhaal. En Willem die zei, nog niet afgelopen. Ik zeg, hoezo? En die agent heb ik ook nog eens een keer teruggepakt. Die kleren, die kloot van jou. Weet je wel? Ik zeg, dat vind ik altijd leuke verhalen, agenten terugpakken. Ik zeg, hoe ging dat dan? Hij zegt, hoi, ik sta op de kneuterderg met Prinsjesdag. Op de kneuterderg hier zo. En ik zie in de vechten de garme koets aankomen. En ineens zie ik die kloot van jou, zeg. Meneer zat op een paard. Heel nuffig zo. Nou. En ik denk, nou grijp ik hem. Waar iedereen mee is. Ik zeg, maar er staan toch hekken voor? Je kan toch... Nee, verbaal, Harry. Ik zeg, wat heb je dan gedaan? Ik heb mijn handen aan mijn mond gezet. En gezegd, die lul die op dat paard zit, die hoort eronder te hangen. En dat paard schaamde zijn lazerus. Ik zei, de mensen hebben zeker wel gelachen toen. Hij zei, nou, heel eventjes mij omhangen. Want op een gegeven moment gaat toch alle aandacht naar zo'n verhaal Koens. Dus iedereen begon te zwaaien naar Beatrix. Dus ik daar als een gek de kano in de weg. En Willem die was net te laat, zeg. En kraak, zegt die hond, zeg. Weg die kano van Willem weg, zeg. En Willem die zit daar met dat witte bordje. Met die kruimeltjes er zo op. En die zegt tegen ome Dick. Waar maal ik van? Normaal en goed van, jongen. Die vuile pokkenhond, die heeft mijn kano opgegeten, jongen. En ome Dixie zegt, jongen, jij komt hier al lang genoeg in deze tent om te weten dat je hier geen Beatrix kan zeggen. Vol kaakjes weg van ome Dick. En toen staat die Willem op en die zegt, ik wil godverdomme nu een gratis nieuwe kano. Of ik schop die hele keten in mijn kaart, zeg. En die hebben een stoel te pakken, die Willem zegt. En die wil net gaan slaan. En nog net op tijd zegt ome Dick, wijzend op die Willem tegen die hond. Beatrix, Beatrix. En die hond vliegt die Willem aan, zeg. En die Willem die zegt nog net op tijd. Hitler. Hond zitten. En zij schelden op elkaar, joh. Beatrix, Beatrix. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. En die hond die werd helemaal gek, jongen. Die wist niet meer wat hij moest doen. Willem die ging weg, buiten stonden ze nog op elkaar te schelden. Hij zei, je komt hier nooit meer in. Beatrix, Beatrix, Beatrix. En hij stond buiten van, dan hoe woon je niet meer ook? Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Okay. En Willem die staat daar Hitler, Hitler, Hitler te roepen tegen die hond. Komt er een agent voorbij. Die zegt tegen Willem, wilt u eens goed luisteren meneer? Dat is toch schending van de openbare orde wat u hier loopt te doen hoor. Wilt u daar eens mee ophouden? En Willem zegt, moet je nou luisteren, kloot van jou. Dat komt vanwege die Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Die agent is de laatste keer geweest, jongen. Dat pik ik niet van je, jongen. Hij zei, moet je nou goed luisteren. Dat komt als ik die hond niet... Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Willem gearresteerd, zegt door die agent. Maar ja, gelukkig was het een ouderwetse agent. En die arresteerde die Willem in naam van de koningin.
Dus die hond vliegt die agent aan, zeg. Koppel eraf, pet weg, jongen. En wij allemaal naar buiten. Hitler, Hitler, Hitler, Hitler. Maar die hond was door het dolle heen. Kwam ook door Willem. Die liep er zo tussendoor. Bentrix, Bentrix. Toen kwam ik bij die Willem en ik zei, ik vind jou zo'n leuke gozer, joh. Ik zei, je bent die hele kermis begonnen hier zo. Ik zeg, zou je niet eens lekker rustig op je bakfiets naar huis gaan, jongen? Ik zei, dadelijk krijgt die agent nog versterking, kom er twee bij. En Willem die zei, dan blijf ik op wachten. Ik zeg, waarom nou? Hij dacht, die hond loopt nu, joh. Allemaal, gerne, joh. Ik zeg, maar wat heb jij daar nou aan? En toen zei Willem, nou, Harry, dat moet jij niet zeggen. Misschien kan ik van drie armen nog een nieuw in elkaar zetten.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag is het prachtig pinksterweer en de zon schijnt op komst tot ondergang en blijft droog. Er staat wederom niet meer dan een zwakke oosten tot noordoostenwind en het is op veel plaatsen weer zomers warm met 25 tot 28 graden. Op de stranden kan weer een verfrissende zeewind opsteken, waardoor het enkele graden afkoelt. Ook op de Waddeneilanden en langs de noordkust is het met 18 tot 20 graden minder warm. En dan dinsdag is het opnieuw een zonovergoten meidag met nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Blijft dan ook een droog en er waait een zwakke tot hooguit matige wind. Eerst waait de wind uit het zuiden en later wat meer uit het westen en in de avond uit het noorden. De temperatuur stijgt in het midden, oosten en zuiden weer naar zomerse waarde van 25 tot 30 graden. En in de noorden en westen is het 22 tot 25 graden. Maar direct aan zee is het minder warm. De zeewatertemperatuur is nog maar 13 graden. Woensdag, dan schijnt de zon weer uitbundig en is het overal droog. De wind waait meest matig uit het noorden tot noordoosten en voert minder warme lucht aan. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden, naar 21 tot 21 graden in het midden en naar lokaal 23 graden in het zuiden van het land. Donderdag. Hoge drukgebieden blijven ook op donderdag invloed uitoefenen op het onsweer. Nou, want het is dan opnieuw zonnig en warm en droog. En de temperatuur kan in het uiterste zuidoosten nog weer 25 graden aantikken. Elders is het 19 tot 24 graden en de wind is over het algemeen zwak uit het noorden. En dan tenslotte vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. Vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer zijn. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weekend, het weerbeeld, houdt daarbij in eerste instantie stand. Maar in de loop van het weekend komen er lange drukgebieden weer dichterbij. En vooral vanaf zondag, volgende week dus, neemt waardoor de buienkans weer toe. Maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Tot zover het weer.

0: gewoon op straat loopt en denk ik, goh, een ander mens. Je hoeft hem niet eens te groeten, maar steek hem ook niet neer, joh. Of zijn we elkaar zelfs gaan zien als consumenten, zoals iedereen ons ziet. Dat we daarom ook zo trots zijn dat we kunnen zeggen, maar als consument zijn we wel sterker en mondiger geworden. Ja, yeah. Ik ben meer dan een consument, hoor. En weet je, ik vind het prima dat bedrijven mij zien als consumenten, maar dat kan ook wel iets subtieler. Hoe vaak loop je wel niet een winkel in en dan zie je wel een roltrap omhoog, maar een gewone trap naar beneden. Dat vind ik een belediging. Ze van, kom kopen, joh. Kom kopen. Heb je alles? Ja. Tot de volgende keer. Of als je echt verpakkingen gaat lezen, wat daarop staat. Ik had laatst een melkpak, daar stond op, nu met verbeterde houdbaarheidsdatum. Dat kan niet, hè? Je kan de houdbaarheid verbeteren.
1: Maar niet de datum.
0: Of buiten heel groot opzetten. Met mooie krulletjes. Ik denk, hou gewoon op met het gelieg. Zet dan gewoon nu met nog veel meer tekst op de verpakking. Dat ik denk, ja, het is wel zo eerlijk. Ik wil namelijk niet het gevoel hebben dat ik constant word gemanipuleerd. En je weet gewoon dat je wordt gemanipuleerd. Je weet als je een supermarkt inloopt, alles wat er staat, de hoogte, de plek, het gangpad, daar is over nagedacht. Daar zijn studies aan vooraf gegaan. Dat is een en al manipulatie, een impuls aankoop, je altijd bij de kassa. En reclame werkt wel, maar je hebt het niet in de gaten. Want je bent aan het zeppen en ineens...
2: WC eend.
0: En je denkt dat je het vergeet. Maar dat is niet zo. Nee. Want ergens achter in je hoofd... zit WC eend. En die is gewoon aan het wachten. Totdat jij niets vermoedens door de supermarkt loopt. En ineens denkt...
1: WC eend.
0: WC eend. Oh, nu komt alles goed. En hebben die klootzakken weer gewonnen. Woorden als productdifferentiatie, massa-individualisering. Dat zijn marketingwoorden. Want marketingmensen zijn slim. Die weten dat we ons allemaal uniek willen voelen. Dus die denken, nou ja, als we zich allemaal uniek willen voelen... moeten we zoveel mogelijk net even verschillende spullen maken. Ander kleurtje, ander modelletje, ander ringtoontje. Dan heeft bijna iedereen iets anders, dus bijna iedereen zijn eigen identiteit. Ik ging laatst iets heel simpels doen, dacht ik. Ik ging gewoon een strijkijzer kopen. Dat is niet moeilijk. Een strijkijzer kopen. Maar ik maakte één fout. Ik liep de mediamarkt in. Ik heb 20 minuten staan staren... naar een muur met 200 strijkijzers. Ik stond echt, wauw. Dat zijn veel strijkijzers. Er kwam een verkoper achter me staan. Die zei de legendarische zin... zoek je misschien een... Is dit jouw afdeling? Ja, strijkijzers. Nou, dan heb ik misschien wel een interessante vraag voor je. Want ik zoek inderdaad een strijkijzer. Dat heb jij heel goed gezien. Maar nou zie ik dat je er best veel hebt. En nou vroeg ik me af... wat is nou een beetje een goed strijkijzertje? En ik weet heus wel, duurder wil lang niet altijd zeggen beter. Nee. Maar wel altijd als ik in de winkel sta. Ik ga altijd met het duurste naar huis. Ik weet niet hoe ze het doen. Maar ze doen het. Deze man ook. Ja, nou ja, kijk, als je de beste wil, dan is dat model daar. Ja, dat is dan toevallig wel de duurste, maar ja, dan heb je ook wel echt de beste. Zegt de kaffia aan de strijkijzers. Ik heb hem zelf thuis ook. Weet je, en ik mag het je eigenlijk niet zeggen. Maar dat zal ik dan wel doen. Voor die 200 euro. Die je meer betaalt. Krijg jij 500 watt extra. Ja, ik heb natuurlijk wel... nodig. Want als ik meer wat heb... dan... kan ik langer strijken? Of kan al mijn kleren op elkaar leggen en gewoon in één keer... Ja, ik geloof dat ik hem nodig heb, ja. Ja. Het is namelijk als een man die tegen een andere man zegt... wil je groter, beter, sterker, dikker? Het kan om een strijkijzer gaan. Iedere man krijgt zoiets van... Ja, natuurlijk! Oh! En je loopt ook echt de winkel uit. 500 watt strijkijzer van mij! Maar je bent de winkel nog niet uit. Je kijkt naar je tas. Kijk nog eens achterom en denk, wat is er nou...

everything, and I feel 20 times a man.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

0: Je weet niet waar je aan toe bent als oude tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moeten ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, hè, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja. Je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Oké, ik krijg een zoon. En die blijkt homoseksueel te zijn. Ja? Nou, zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. Hoe hij zijn, ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En dan denk ik, nou, helemaal trekken een pik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat, vind je al een meisje leuk? Heb je al een leuk meisje op het oog? Leuke meisje in de buurt? Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja. Ja, ik denk, dat moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen? Ik ken ook een leuk jongen in de klas? Lekker ventje? Eh? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Eh? Moet je gewoon zeggen hoor tegen pa, dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel. Eh? Even kijken wat daar hangt. Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. Hier is je vee vandaan. Om het hoekie. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was, dat maar één mocht. Oh, maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten, dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat was makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor. Nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu, je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt bij Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent. Maar hij is wel aardig. Hij groet wel tenminste terug. Dat is waar. Kijk dat hele ding van die Nicky tutorials, hè? Dat iedereen weet waar ik het over heb. Bizar. Nationaal, internationaal nieuws, hè? Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is goede marketing van die gozer. En nu bij allemaal mensen die zeggen, ja, ik wist wel dat het een jongen was, ik wist wel dat het een gozer was. Weet je, nou, ik kon niet zien. Tenminste, ik kon niet in de gaten. Ik moet wel zeggen, elke keer wanneer ik haar zag, want ze was toch vrijal populair, dan zie je haar. Elke keer wanneer ik haar zag, deed ze me wel heel erg denken aan Bill van Wie Is Het? Nee? Dit is misschien een generatiedingetje. Nu zijn wat jonge meiden, zometeen als ik kijk gewoon even op je zoek op Google, Bill. Bill van Wie Is Het? Ja. Ik dacht, oké, ik weet niet wat het is, maar ik weet wel wie het is. Dat is Bill. Ja, daar hebben we Bill. Dan moet het een nieuw spel gaan worden. Wat is het? Heel ingewikkeld. Je hebt er nog twee over. Oh, er zijn nog twee. Oké, okay. Heeft hij blauwe ogen? Ja? Oh, oké. Okay. Oh, dat gaat goed. Lang haar? Ja? Oké. Okay. Ah. Snor? Snor? Ja? Oké, okay. Robert. Nee, Suzanne? Ah, kutzooi. Oh!
1: 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag is het prachtig pinksterweer en de zon schijnt op komst tot ondergang en blijft droog. Er staat wederom niet meer dan een zwakke oosten tot noordoostenwind en het is op veel plaatsen weer zomers warm met 25 tot 28 graden. Op de stranden kan weer een verfrissende zeewind opsteken waardoor het enkele graden afkoelt. Ook op de Waddeneilanden en langs de noordkust is het met 18 tot 20 graden minder warm. En dan dinsdag is het opnieuw een zonovergoten meidag met nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Blijft dan ook een droog en er waait een zwakke tot hooguit matige wind. Eerst waait de wind uit het zuiden en later wat meer uit het westen en in de avond uit het noorden. De temperatuur stijgt in het midden, oosten en zuiden weer naar zomerswaarden van 25 tot 30 graden. En in de noorden en westen is het 22 tot 25 graden. Maar direct aan zee is het minder warm. De zeewatertemperatuur is nog maar 13 graden. Woensdag, dan schijnt de zon weer uitbundig en is het overal droog. De wind waait het meest matig uit het noorden tot noordoosten en voert minder warme lucht aan. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden, naar 21 tot 21 graden in het midden en naar lokaal 23 graden in het zuiden van het land. Donderdag. Hoge drukgebieden blijven ook op donderdag invloed uitoefenen op het ons weer. Nou, want het is dan opnieuw zonnig en warm en droog. En de temperatuur kan in het uiterste zuidoosten nog weer 25 graden aantikken. Elders is het 19 tot 24 graden en de wind is over het algemeen zwak uit het noorden. En dan tenslotte vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. Vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer zijn. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weekend, het weerbeeld, houdt daarbij in eerste instantie stand. Maar in de loop van het weekend komen de langere drukgebieden weer dichterbij. En vooral vanaf zondag, volgende week dus, neemt waardoor de buienkans weer toe. Maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Tot zover het weer.

0: Iets makkelijks, man.
1: Nou, weet je wat ik doe?
0: Mm. Ik weet het al. Ik doe een typetje. Ik heb ook een nummer geschreven, maar de nummer wat ik geschreven heb, dat is toch weer meer rock. Want ik hou zo van rockmuziek, dus ik heb een rocknummer geschreven. En de nummer, dat gaat erover, dat een tijd geleden heb ik mijn been gebroken. En toen kon ik niet meer werken. En toen zei ze op mijn werk, zei ze van, ga maar naar huis, totdat je been weer beter is. En kom dan maar weer terug. Dus toen ben ik naar huis gegaan, en op een gegeven moment was mijn been was weer beter. En toen ging ik weer naar mijn werk, maar toen kwam ik op mijn werk. En toen had iemand anders, die had mijn werk overgenomen. En dan was de baas heel goed bevallen. Dus nou, toen dacht ik ook bij mijn eigen van, ik heb geen werk meer. Maar toen kwam de baas naar mij toe. En zei de baas tegen mij van, oh, ben maar niet bang hoor. Voor jou heb ik ander werk. Dus ja, dat was goed. En de nummer dat heet, When I Broke My Leg. En dat begint zo van, dan komen de drums. When I broke my leg. En dan komt het eerste geplet. Oh, broke my leg. And I couldn't do my work no more. So they said to me, you better go home until your leg is better. So I went home, and after a while, my leg is better, and I went back to work. But somebody else had taken off my job, and I thought I didn't have a job no more. But then the boss came to me and he said, for you, I have another job. Tweede plek. We gaan trouwen. Ik kon toen ook niet meer wandelen met mijn hond Robin. Dus ging mijn moeder wandelen met Robin. Mijn hond Robin. Ging mijn moeder mee wandelen. Robin. Maar toen had Robin iemand in zijn gezicht gebeten. Ja. En die man die was zo boos, die wilde dat Robin afgemaakt worden. Maar toen heb ik die man bij ons thuis uitgenodigd en uitgelegd dat Robin zoiets nooit zou doen. Als ik bij hem was, en toen zei hij van, oh, dan is het goed. And my mother, she was walking with my dog Robin. But Robin, he bit somebody in the face. And the man was so angry, he wanted Robin to be killed. But then I invited him at our house, and I explained to him that Robin would never do a thing like that when I was with Robin. So he said, okay. Laatste gebed gaat erover. Mijn moeder kookte voor mij in die tijd, en die kookte altijd apart eten. En dat was soms lekker, maar soms helemaal niet. En toen zei ik tegen mijn moeder van, kook voor te maar gewoon eten. En toen zei ze van, ja, dat is goed. And my mother, she was cooking extraordinary food. And sometimes it was good, sometimes it wasn't so good. So I asked her, can you cook ordinary food? And she said, if that's what you want, my son, I will do that for you. And I said, thank you, mama. Thanks so much. Thank you that you wanna cook for me ordinary food. But she said, no thanks, my son. After all, you are my son. And I'll cook anything in the world for you. And I said, mama, I love so much. And if you ever break your leg, mama.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan

0: Vroeger, hè. Vroeger, toen geloofde ik altijd dat er ergens op de wereld een sprookjesbos was. Met kabouters en heksen en reuzen. En waar de dieren konden praten. En daar was het altijd gezellig. Maar ja, altijd. Dan was het ook wel eens homeless. Maar dat werd wel opgelost. Dan was bijvoorbeeld, had je een heks, die had zich dan misdragen. Maar hoppakee man, die werd gewoon sprookjesbos uitgebonjourd. Of de heks kwam tot inkeer, dat kon natuurlijk ook. Maar in elk geval, ik geloofde daar heilig in. Totdat ik jaar of 25 was en toen snapte ik, het bestaat niet. En daar heb ik het zo moeilijk mee gehad. Want al mijn illusies waren weg. Er bestonden geen heksen, er bestonden geen reuzen, er bestonden geen elfjes, dieren, ik kon niet praten. Geen sneeuwwitje, geen doorn roosje, geen goed kapje, geen prinses op de erf, geen glazen kat, geen repelsteeltje. Het was allemaal weg. Het enige wat nog wel bestond, dat zijn kabouters. Ja, kabouters bestaan wel. Alleen, snap je, die heten geen kabouters, maar lilliputters. Ja. Ja, en die wonen niet in het bos, maar in aangepaste huizen wonen die. Ja, en die dragen geen putbutsen, lange baden, maar gewone mensenkleren. Alleen in een hele kleine maat. Ik kwam er eens eentje tegen. En ja, toen vroeg ik aan hem. Ja, gewoon zo, waarom die geen puntmuts op had. Het, werd heel erg kwaad. Ik snapte daar niks van, maar het was wel in een bos waar ik hem tegenkwam. Dus ja, ik dacht. Dat was heel raar, want ik kwam me zo tegemoet gelopen zo. En toen zei ik zo, hallo kaboutertje! Waar is je puntmuts? Ik werd heel kwaad, ik begon mijn zand te gooien zo. Ik zei, hey. En toen zei hij zo, ik ben godverdomme geen kabouter, zei hij. En toen dacht ik, nou, dit is vast een kabouter die het moeilijk heeft, hè. Eentje die niet kan accepteren dat hij een kabouter is. Dus ik zei, je hoeft je niet te schamen, hoor. Kaboutertje! Ik ben dol op kaboutertjes! Waar is je holletje? Ik had helemaal rood, ik begon met zijn beentjes te stampen zo. Dat doet toch rustig, man? En toen dacht ik van, weet je wat? Ik moet hem gewoon even lekker stevig vastpakken, kusjes geven en dan wordt hij rustig. Dus ik pak hem vast, kwam een kusje geven, begon ik te spugen. Gadverdamme! Ik zeg, jij bent een stout kaboutertje. En het liet hem los. Toen ging hij op de grond liggen huilen. En zei, kaboutertje, je moet niet huilen. Niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je een kaboutertje? Dat doe ik helemaal niet. Niet huilen, kaboutertje. Niet huilen. Waarom huil je nou? Niet huilen. Kaboutertje, kijk dan, kijk dan. Kaboutertje, niet huilen, kaboutertje. Dan wou ik hem over zijn hoofd aaien, maar hij trok zijn hoofd weg en hij bleef maar huilen. Ik dacht, ja, waarom huilt hij nou? En toen dacht ik in één keer van, oh ja, natuurlijk. Hij huilt omdat hij verdrietig is. Maar waarom is hij verdrietig? Omdat hij verdwaald is. Tuurlijk, kabouters komen toch nooit zo dicht bij de grote mensenwereld? Ik moet hem terugbrengen naar het diepste punt van het bos. Ja, daar heb ik hem bij zijn beentje gepakt en heel erg het bos ingesleept. Daar heb ik een holletje voor hem gegraven en hem ingeduwd. En dan wou ik hem nog een snoepje geven, maar dat wilde hij niet. Ja, hallo, dan niet, toch? En hij bleef maar huilen, klagen en het schellen. Maar ik zei, nee, kaboutertje, jij moet hier blijven wachten tot je vrienden je hebben gevonden. Ja, jij hoort niet in de grote mensenwereld. Ik ben maar blij dat je mij bent tegengekomen. Zo, nou ga ik. Maar ja, dan ben ik naar huis gegaan.
1: Want ja, god, blijf niet aan de gang.
0: Ja. En toen heb ik thuis, speciaal voor het kaboutertje, heb ik een valsje geschreven.

vergonha. Sala feita. Aí, olha. Fui ao planeta, top. Não. Hey. Right.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting gelden van maandag tot en met vrijdag. Maandag is het prachtig pinksterweer en de zon schijnt op komst tot ondergang en blijft droog. Er staat wederom niet meer dan een zwakke oosten tot noordoostenwind en het is op veel plaatsen weer zomers warm met 25 tot 28 graden. Op de stranden kan weer een verfrissende zeewind opsteken waardoor het enkele graden afkoelt. Ook op de Waddeneilanden en langs de noordkust is het met 18 tot 20 graden minder warm. En dan dinsdag is het opnieuw een zonovergoten meidag met nagenoeg geen wolkje aan de lucht. Blijft dan ook een droog en er waait een zwakke tot hooguit matige wind. Eerst waait de wind uit het zuiden en later wat meer uit het westen en in de avond uit het noorden. De temperatuur stijgt in het midden, oosten en zuiden weer naar zomerswaarden van 25 tot 30 graden. En in de noorden en westen is het 22 tot 25 graden. Maar direct aan zee is het minder warm. De zeewatertemperatuur is nog maar 13 graden. Woensdag, dan schijnt de zon weer uitbundig en is het overal droog. De wind waait meest matig uit het noorden tot noordoosten en voert minder warme lucht aan. De temperatuur stijgt naar 17 graden in het noorden, naar 21 tot 21 graden in het midden en naar lokaal 23 graden in het zuiden van het land. Donderdag. Hoge drukgebieden blijven ook op donderdag invloed uitoefenen op het ons weer. Nou, want het is dan opnieuw zonnig en warm en droog. En de temperatuur kan in het uiterste zuidoosten nog weer 25 graden aantikken. Elders is het 19 tot 24 graden en de wind is over het algemeen zwak uit het noorden. En dan tenslotte vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. Vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer zijn. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weekend, het weerbeeld, houdt daarbij in eerste instantie stand. Maar in de loop van het weekend komen de langere drukgebieden weer dichterbij. En vooral vanaf zondag, volgende week dus, neemt waardoor de buienkans weer toe. Maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Tot zover het weer.

0: Ik ben er één keer geweest in Afrika. Nigeria. Midden-Afrika. Prachtig. En ik was namelijk uitgenodigd door de Nederlandse gemeenschap in het buitenland. Wist ik niet, maar er wonen ook een hoop Nederlanders in het buitenland. Nou, dit was de Nederlandse gemeenschap in Nigeria. Die hebben één keer per jaar hebben ze feest. Een soort Hollands feest. En dan nodigen ze artiesten uit Nederland uit. Die treden daar dan op. Nou, dat is zo leuk om te doen. Dat is echt. Dan word je naar Nigeria toegevlogen. Samen met mijn technische maat. En dan kom je daar zo aan. En dan zie je ook hoe de Nederlanders wonen en leven in het buitenland. Die wonen namelijk allemaal bij elkaar. Allemaal bij elkaar. Dat is leuk als je in het buitenland bij elkaar woont. Want dan kun je gewoon Nederlands blijven klessenbessen. En op de koffie, pimpampet, ganzenborden. En dat soort leuke dingen blijven doen met je buren. En ik kom daar zo aan in het Hollands dorpje. Want dat was het, echt een Hollands dorpje. En die mensen kenden mij. Hey Najib, hey Najib. Ik denk, hoe dan? Schotels. Elk Hollands gezin had een schotel op zijn huis. Ik zweer het je. Ja, wacht even. De regering die wilde daar een stokje voor steken. Hè? Die had gezegd, die schotels, dat is niet mooi in het straatbeeld, die moeten weg. Ik denk, joh, laat die mensen gewoon een beetje naar Hollandse televisie kijken als ze daar behoefte aan hebben, man. Wat een gelul zeg. Ja. En dan heb je een winkeltje, gewoon een Nederlands winkeltje. Alles wat je in Nigeria niet kunt krijgen, wordt vanuit Nederland ingevlogen. Zo had je daar in dat winkeltje Calvé pindakaas. Nou, dat vind ik de lekkerste pindakaas die er maar bestaat. Hè? Het is geen reclame of zo nu, Calvé pindakaas. Ik word er niet voor betaald, maar ik vind Calvé heerlijk. Ik ben namelijk opgegroeid met die goedkope pindakaas van de Aldi, waar je zo je mes in stopt. Ik krijg je mes er niet meer uit. Aan het eind van de week zaten er 3 messen in en niemand kreeg zijn mes er meer uit. En de dag dat ik moest optreden, dat was echt alleen maar improviseren, maar het was zo leuk. Want het 4 tafels had tegen elkaar aangeschoven, nou, daar stond ik op, grote Nederlandse vlag. En die mensen vroegen nog, zullen we het volkslied zingen? Ik zeg, tuurlijk man, wat je wil. Na afloop van mijn voorstelling, haring met uitjes. Gewoon vers. Ik zeg tegen die man, hoe komt er nu haring? Ingevlogen. 2 dagen geleden nog op Scheveningen, we laten invliegen. Alles wordt ingevlogen. En dan logeer je daar 5 dagen lang bij gastgezinnen. Gewoon bij de mensen thuis. Niet in een hotel, gewoon thuis. En dat is gezellig, dat is leuk. En die mensen zijn gastvrij, die vertellen je alles. Ook dingen die je niet wil horen. Dat is een kleine gemeenschap en er wordt geroddeld. Dat kind van Piet, dat is niet echt van Piet, hè? Nee, dat weet Piet ook nog niet. Oké, dat hoef ik niet te weten. Morgen zit ik bij Piet en dan zie ik zijn kind en dan denk ik... Pff, oh shit... Dat kind is niet van Piet, dat weet hij nog niet, maar de rest van het dorp wel. Nee, dat hoeft voor mij niet. En dat viel me op. Hollandse vrouwen. De Hollanders daar hadden allemaal een Hollandse vrouw. Want 37% van de Nigeriaanse vrouwen HIV. Dus ook die Hollandse vrouwen werden vanuit Holland zo ingevlogen naar Nigeria. Ja, dat is grappig om te zien. En ze heten daar geen allochtoon, hè, de Nederlanders. Dat heet hier alleen zo. Daar heet het ineens expat. Hier heet het allochtoon en daar expat. Ik denk expat, dat is veel leuker. Dat is een goed woord. Kijk, daar lopen expats. Zie je? Dat is vrolijk. Ja, dat viel me op. En dat was een bos. De Nigerianen hadden daar voor de Nederlanders een bos aangelegd. Zodat ze zich een beetje thuis voelen in een bos. En dat is belangrijk waarschijnlijk als je in het buitenland woont. Dat je je eigen bos hebt. Een Hollands bos, weet je wel. Met wiet, homo-ontmoetingsplekjes, paddenstoelen. Gewoon dat je je thuis voelt. Dat is belangrijk. Een hoop jongeren, die zijn daar met hun ouders, weet je wel. Nigeria, het is niet echt een vakantieland. Dus die vervelen zich, die gaan een beetje rondhangen, een beetje kast.
1: Een goeiemiddag!
2: Ultraviolence.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: weet u, meneer. Frank. Frank, wat doe je voor werk? Je werkt op kantoor. Oh, wat vaag, Frank. Oh, lekker vaag. Maar wat leuk. Ik heb ook een tijdje op kantoor gewerkt. Eerste baan in mijn studie was een kantoorbaan. En wat doe je specifiek? In de marketing? Hé, wat leuk. Ik heb ook een tijdje in de marketing gezeten. En wat precies? Doe je out of home, digital? Een stukje digitaal? Oh, wat heerlijk. Jij deed ook een stukje digitaal. Wat heerlijk. En ben je dan zelf marketeer of stuur je een team aan van marketeers?
1: Een combinatie.
0: Een combinatie. Oh ja, ik stuurde echt alleen maar marketeers aan. Wat leuk zeg. En hoe groot is je team?
1: Zes.
0: Zes mensen. Oh, ik had zeven. Ja. En waar doe je dit?
1: In Amsterdam.
0: In Amsterdam. Oh, ik deed het in Tokio. Probeer veel groter te denken, Frank. Ja, de hele wereld heeft jouw marketing nodig. Yes, kun je daarmee verder? Ja, goed zo. Hartstikke mooi zeg. Wat mooi. En hoe heet u dan, meneer?
2: Bert. Hey Bert, en wat doe je voor werk dan?
3: Bloemeninkoop?
2: Hey, wat leuk, dat heb ik ook een tijdje gedaan. De eerste bijbaan tijdens de HAVO kocht ik bloemen in. Oh, wat mooi zeg. En bloemeninkoop. Jo, en tulpen? Doe je tulpen?
3: Nee?
2: Nee, ik ook niet.
3: Nee.
2: Dat vind ik een inferieure bloem, ja toch? Welke bloemen koop jij in?
1: Van alles.
2: Van alles, behalve tulpen. Dan heb je toch een hele rare manier van focus aangebracht, hè? Wat heerlijk, joh. En heb je eigen bedrijf?
1: Nee,
2: nee, nou ik wel. Ik had mijn eigen bedrijf. Ja, bij welk bedrijf werk je dan?
1: In
2: Aalsmeer. Hoe heet dat bedrijf? Verbeek, wat leuk, dat bedrijf heb ik opgezet in die tijd. Nou, wat mooi dat dat nog steeds bezig is. Ik zei toen al, tulpen niet doen jongens, stop daarmee. Wat mooi zeg, en zit je op je plek daar?
1: Ja,
2: oh heerlijk, dat is ook helemaal geen ambitie wat jou in de weg zit. Maar gewoon lekker doorgaan met die bloemetjes daar zeg. Wat heerlijk, Bert, wat goed zeg. En hoe heet u meneer? Emiel, heb ik ook een tijdje gedaan. Nee, te vroeg.
4: Mix. 24.
5: Storm Animal, The Incredible.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Hope.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: is te kort. Maak ik er gewoon klote Pino van.
1: Ik heb toch zo'n scheidhekel aan die Pino. Oh, ik wou dat er een gekke Pino-ziekte was. Echt waar. Dan hoef je er maar één af te maken. Oh. Achter mij lag grote barbecue Pino erop, allemaal een plakje. Echt waar. Net als die muis die erbij hoort. Die muis. Hoe heet ook alweer die muis die erbij hoort? Zo. Een bloem drie letters. Doodse stilte. Hoe heet die muis? Nou, laat hem één keer oversteken. Hè? Ik ben Innie Minnie en ik loop op een zebra. Ja, een zeikbeest. Wilma, hebben we nog eentje? Dat is 48 horizontaal. Daar maak ik even verticaal van.
0: Hij draait hem gewoon om. Er gaat een wereld voor je open.
1: Sorry dat jullie er even mee moest lastigvallen, maar anders had ik mijn schoonvader wel gebeld. Maar de verkeering is uit. Dan ben je schoonvader ook kwijt. En dan kunnen we wel naartoe gaan, maar ja, dan is zij er ook. Maar ja, het is ook haar vader natuurlijk. En die man... Dat was gezellig. En die man die zat altijd, wil ik wel even vertellen, die man die zat altijd op mij te wachten. Als ik mijn schoonouders ging, zat hij me altijd thuis te wachten. Stond hij in de gang midden in de nacht, kwam ik na een voorstelling bij mijn schoonouders.
2: Ben je daar, jongen?
1: Nee, ik ben Vicky Leandros, nou goed.
2: Nee, die ziet er heel anders uit. Oh.
1: Ja, ik ben het.
2: Waar kom je vandaan?
1: Daar en daar vandaan.
2: Wat heb je gedaan?
1: Ik heb opgetreden.
2: Hoe was dat?
1: Dat was spannend.
2: Nee, jongen, dat was niet spannend. Vroeger was het spannend.
1: Maar was een beetje oud en senil, wel aardig hoor.
2: Ik weet nog best, het was de Tweede Wereldoorlog. Nee, ik vergis me, het was vorige week dinsdag. De Duitsers vielen Polen binnen. Nee, het was toch de Tweede Wereldoorlog. En wij zaten ondergedoken in Drenthe, jongen. Wij zaten met 4900 man in een hunnebed. Maar we moesten vluchten voor de moffen, want jongen, we waren verraden. We waren verraden door Drentse kolaba. Door Drentse koala. Drentse cabarateurs hadden ons verraden, jongen. Allemaal BZN'ers. En we moesten vluchten voor de moffen. En we moesten vluchten en we renden over de Drentse heide. En gelukkig was er een brede sloot over de Drentse heide, daar sprongen wij overheen. Maar die moffen durfden daar niet overheen. Dus wij aan de andere kant van de sloot. Je wist nog niet wat een geweer was, jongen. Zij wel. Aan de andere kant van de sloot dacht je, verdomme, nu ben ik wel veilig. Maar nee, aan de andere kant van de sloot, daar stonden 10.000 Papua's.
1: Ik zeg in Drenthe?
2: Oh nee, nou vergis ik me. Nee, die andere, die skippies. Aboriginals, die bedoel ik. Aboriginals, fijne jongens, maar je kon er geen fatsoenlijk gesprek mee voeren. Hoe heet je? Oink, oink, oink, oink, oink, oink. En alles in die buidel, gek van die gozers. En muskieten, jongen, veel muskieten daar. En muskieten vallen vaak aan met 10.000. Nou ja, 2 eigenlijk. Wel met 10.000, maar de rest blijft op een hoekje kijken en 2 vallen aan. En die andere zit er gewoon... En 1 muskiet gaat voor je vliegen... Met een feestneus op en een viool in zijn klauwen. En die leid je dan af. En als je daar heel geboeid naar keek, dan stak die andere. Tjak! Al mijn vrienden zijn toegestoken, jongen. Sterker, al mijn vrienden hebben nog steeds malaria. Gelukkig heb ik niks.
1: Ja, de verkeering uit. Trouwens, even over die ex-verkering. Ah, mag, ik kan mij toch schelen ook. Even die ex-verkering van mij, die had een lawaai bij het vrije. Ik heb toch veel vliegtuigen zien opstijgen, maar wij. Oh! Wij lagen een keer in Parijs, in een hotel te vrije. En die hotel in Parijs hebben van die kartonnen muurtjes, van die gipsen wandjes. Je hoort echt alles van elkaar. En wij lagen te vrije, en dan ging mijn vriendin, die ging echt zo van. Oh ja, ja, ja, ja. Oh ja, ja zeker, daar heb je flipper. Oh ja, ja, ja, oh ja, ja, ja, oh ja, ja. Sst, stil, man. En de volgende morgen, in die ontbijtzaal, daar zaten al die jonge stellings te kijken met een blik van... Wie zou het geweest zijn? Ik denk, nou, ik zeg mooi niks. Maar toen was mijn ex-vriendin, die was gek op gebakken eieren met spek. Ja, gebakken eieren met spek, dat zie je alleen in Londen, dat zie je in Parijs niet. En verdomme, daar een buffet, daar lagen gebakken eieren met spek. Dus mijn vriendin die loopt naar het buffet en die roept... Oh ja, ja, ja, oh ja, ja, oh ja. En die hele zaal, ja, zij. En ik nog roepen van, nou, wij bakken ze nachts graag een eitje, hoor. Maar, het was niet meer te redden. Nou ja, dat zijn verhalen van vroeger. Hé, hey, wat maakt het nou uit? Kom nou maar gewoon, wat kan jou nou schelen? Vroeger is vroeger, kom op nou maar. Lief, dit maakt onrustig. Lief, dit maakt moe. En jij bent vast heel lief. En ik zo af en toe, dus wat zouden we nou nog? En wat wachten we nou toch? Ha, laat maar komen, mijn hart is in vorm. En we spreken heus niks af. En we zien maar wat het wordt. En we zwaaien nooit te lang. Het afscheid is maar kort, dus wat zie je nou, waar blijf je nou? Laten we nou gaan. Laat maar komen, mijn hart is in vorm. Gering, ons, gering. En ik zal eens braaf naar huis, want er is regen net die nacht. En we zullen zij aan zij. Regen is overmacht. En dan zullen we toch echt. En dan zullen we heel recht. Ach, laat me komen. Mijn hart is in vorm. Ons, kudding. En meid, het is bijna pompoentijd. Vissertje, hey ho. Je krijgt het verdomme. Nooit.

0: Ik weet niet wat ik moet, ik weet niet wat het is. Kom, ik vraag het aan de vis. Vis, wat beeld je vandaag uit? Is het een ijskoverkoper? Nee, man. Wat dan, Bert? Deel, deel. Is het een garagehouwer? Nee, het is een imker.
1: Oh ja.
0: Nou zien we het ook. Dames en heren, wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag educatief honing slingeren.
2: Oh god, oh god, oh god.
0: En je krijgt het er nooit meer uit. Dames en heren, educatief honing slingeren, of zoals het oude Hollandse spreekwoord zegt. Als de bier zoem zoem zoem zegt. En de honing pikkelt in de bier. Dan heb je de putten erin en dan zit dus de honing het dekseltje erin van de honing. Het is iedere dag weer anders, echt waar. Dames en heren, wat is het belangrijkste bij... Wat is het belangrijkste bij het educatieve honingslingen, dames en heren? Namelijk de helm. Altijd het belangrijkste, dames en heren. Stel voor, ik kijk in mijn gereedschapkist en ik word aangevallen door een agressieve zonnebloem. Ja! Wat hebben we verder nodig bij het educatieve honingslingeren? Nijlpaden! Nee, natuurlijk niet, man. Hij spreekt allemaal weer door. Oh, sorry, Bert. Gum, gum, gum, gum, gum. Nee, we hebben nodig de bijen.
1: Oh ja,
0: dat is trouwens ook makkelijk. Dan laten we de ei van nijlpaden gewoon staan. Oh ja. En hier hebben we de bijtjes, dames en heren. Laten we eerlijk zijn, des te losser de bijtjes fladderen, des te zoeter de honing wordt. Sommige bijtjes zijn een beetje agressief en daarom heb ik de helm op. Laat ze los, eikel. Ja. Kom, we laten ze gauw los, dames en heren. En het is voor de veiligheid de helm, ik zeg het nog maar één keertje. Kom, daar gaan de bijtjes, dames en heren. Huppakee. En oeps. En dames en heren, ja, hoe krijgen we nou? Ja, oké. Okay. Anders beginnen ze te steken. Dames en heren, hoe krijgen we nou de honing achter in die lichamen van die bijtjes? Dat is niet zo moeilijk. Je doet dat geen pijn, jawel, maar moet er wel uit. Je hebt geen keuze. Oh Bert, snel, leer ons meer, neem ons mee naar een hele andere wereld. Goed, dan gaan we naar de wereld van de... In één keer goed zeggen, Bert, kom op. De wereld van de... De wereld van de fiet... Flintalali via dealer. Goddomme dan. De postzegels, de wereld van de postzegels. Dames en heren, vaak komt er een brief in de brievenbus en denk je... Jee, wat een klote brief, maar wat een prachtige postzegel. Trouwens ook altijd als je de post van de mat pakt, hou de helm op. Nou, stel je voor dat net als jij de post van de mat pakt en je buk je voor de brievenbus langs, dat de post ingooi, man. De postbode. Dat die het. Even terug. Langs bump dat de postbode er nog net een briefje tegenaan gooit. Zo tegen je hoofd aan. Wacht, ik doe het voor. Instructiefilmpje. Gratis? Ja, gratis. Zo, ik ben net wakker.
3: Hoi, hoi.
0: Zo, ik ga de post van de mat pakken. La la la. Gelukkig is het huis niet zo groot. Oh, kijk eens, er ligt post op de mat. Dat is makkelijk voor dit filmpje. Ik ga het snel pakken. Moet ik me wel bukken voor de brievenbus langs. Ta ta ta ta. Zo, ik ga me snel bukken. Oh, verdomme, er komt nog een briefje achteraan. Ik kan er niet vaak genoeg waarschuwen. En hoe krijgen we nou die postzegel van de brief? Nou, zo niet. Au! Oh, het glas viel eraf.
2: is helemaal nat, maar je kunt het niet zien.
0: Nou, zo gaat de post er niet af. Zo gaat hij alleen maar vast de deur natuurlijk. Nee, de beste methode is altijd nog...
2: Kom je erop? Het is een gave, denk ik. Ik weet het niet.
0: Dan, dames en heren, nu het allergevaarlijkste van het postzegel verzamelen. Let op, ik doe een bril op. Oh, hij doet een bril op. Hoe weet je dat? Dat zei hij zelf. Want, dames en heren, er zijn altijd nog postzegels die niet te vertrouwen zijn. Ik doel daarmee op de Japanse en de Duitse postzegels. Dames en heren, deze postzegels hebben 51 jaar in een album gezeten. Die weten niet dat het vrede is. Dat is ze niet verteld. Ik heb hier bijvoorbeeld een Japanse postzegel. En ik weet dat het een kamikaze zegel is. Bert, hoe weet je dat? Zelf verzonnen. En let op wat de postzegel met mijn ogen had willen doen als ik hem dichterbij had gehouden. Lalalala. Banzai! Oh! En daarom bij Japanse postzegels direct die levensgevaarlijke katteltjes ervan af. Die snij je hele ogen eruit, dat is heel jammer. En daarna de postzegel gewoon in het album leggen. Eén postzegel per pagina, anders vreten ze elkaar op. Huppatee. Klein beetje lijn erbij, nooit te veel. En het album dicht en klaar is Kees of Nico.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Een asieldiscussie tussen vader en dochter.
2: Jullie zijn echt veel te soft.
3: Dat is beter dan zo egoïstisch.
2: Lieverd, het zijn gewoon gelukzoekers.
3: Pap, wat ben je toch een eikel?
4: Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen?
5: Ja, sorry.
4: Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij.

huisje op de heide. Er zat een grijze oude vrouw. En daar hield stilletjes te schrijden. En wat het lot haar zengen brouw. En wat het lot haar brouwen zeng. Wat het lot haar brengen zou. Haar dochtertje had haar verlaten. En woont in een hier van plezuis. Op een pluis van zijn huis van plezier.

als de avond is gevallen. Als de avond is gevallen en het o zo het donker wordt, maar toch ook niet al te donker, het tranen schieten aan haar te kort. Als morgen de dag weer aan zal breken, te vergeefs wacht zij op telefoon. Te vergeefs. En zij smeekt al vele weken, is dit nu mijn oordse land, aardse loon? Daar zit ze verlaten en alleen en werpt een blik

Material, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Als het kerstnacht is geworden en het is een stad. Als het worstnacht is gekerden, als het kerstnacht is geworden en de kerkklok 12 en slaat, zit ze 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En de kerkklok 11 en slaat, 12 en slaat. En zit zij voor 2 lege borden, 1 voor de vis.

0: Kleine Johanna. Op moedersmestje. Op moedersmestje. Op de oude steen. En het huisje op de heide heet voortaan Hies wel te vrouw. Wel te huisje vrouw. Of een vreusje heet de vrouw. Een bruisje heet de huidste snui. Sneetje smurren bruis. Hoe heet dat Robbing nou? Oh ja, huisje wel te vrouw.
1: Een goeie naam.

0: Dit is Mix 24.
1: Attention, attention, calling ship.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

0: Dat bedoel ik, maar ik kan ook wel 6 begeleiders gebruiken. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, er is er eentje even onder de pannen. Die van 12, die cirkelt nog ergens rond. Je weet nooit precies waar die is en wanneer die toeslaat. Ja, je bent toch een soort aangeschoten wild als moeder. Zo is het wel. Een soort, je weet nooit precies hoe lang je even hebt voor jezelf. Voordat er weer eentje bloedend of gillend of met ruzie of weet ik veel binnen. Dus je gaat, nou ja, ze zijn allebei even uit het zicht. Dus je gaat als een gek verder zitten schrijven. Ondertussen komen er nog 6 collectors aan de deur. En je moeder belt of je het allemaal nog redt met je kinderen en je werk, weet ik veel. Of je gaat even zitten kakken. Ja, sorry Doetig, omdat ik nou maar gewoon even precies zeg zoals het gaat. Ik bedoel, vaak is dat op zo'n dag, ik weet niet hoe dat hier gaat en hoe lang jullie ervoor nodig hebben. Maar ik heb dan vaak even een paar minuten heb ik even nodig om dat klusje, ik zal maar zeggen, netjes af te werken. Zeg maar een minuut of 4, 5, nou 6 is al helemaal luxe. Maar ja, vaak heb je op zo'n dag die paar minuten nog niet eens bij elkaar weten te sprokkelen. Dus je denkt, nou ik geloof dat het nu even kan. Ze zijn allebei uit het zicht. Dus je sluipt naar die wc. Je doet heel zachtjes die deur open. Je gaat heel stilletjes op die pot zitten. Je trekt die deur heel zachtjes dicht. Je doet hem in geen geval op slot. Want het slot werkt op hun sluitspieren. Dat is een heel vreemd verschijnsel. Die klik, die horen ze op 6 kilometer afstand. Ik weet niet wat het is. En die klik, zodra ze die klik horen, moeten ze ook kakken. Ik weet niet wat het is. Dan gaan hun sluitspieren los. Ik weet niet wat het is. Dus je doet hem niet. En je zit heel stilletjes zit je op die pot. Eigenlijk stiekem zit je eigenlijk min of meer illegaal. Zit je eigenlijk op die pot voor je gevoel. Zit je heel stilletjes. En du moment. God, het is nog waar ook zeg. Nou, du moment. Moeders onder ons herkennen dit. Dat kan niet anders. Du moment. Die kinderen die ruiken dat. Ik weet niet wat het is. Du moment. Het hoeft maar een millimeter te zijn. Maar du moment. Duw moment dat zeg maar het eerste puntje heel voorzichtig naar buiten komt, zich een weg naar buiten heeft gebaand, zou ik zeggen, dan zwaait in één keer die wc-deur open. Mam, er staat een vrachtwagen in de straat en er komen 2 skielers onderuit. Ja, precies. Ja, nou ja, dat soort mededelingen, weet je, dat je eerst ook denkt, hè, wat? Nou ja, in praktijk is er trouwens nooit echt serieus iets aan de hand. Die kinderen zijn heel flexibel. Ja, die zijn nooit echt dood of wat ook. Maar ja, het valt in de praktijk altijd reuze mee. Wat schrammetjes of weet ik veel. Maar ja, dat puntje, dat is teruggeschoten. Ja. Dus weg, ja. Dus weg. En dat is nog niet zo erg. Maar het komt nooit meer tevoorschijn. Nee. Nee, dat is een heel... Je kan 10 minuten later weer gaan zitten. Maar het is teruggeschoten in de spelonken, zou ik maar zeggen. Het is een heel... schrikachtig, schichtig puntje, zou ik maar zeggen. In één keer is het schiet zo terug in de grotten van Han. En dat gaat daar grottekeningen zitten maken. Weet ik veel waar dat puntje blijft. Maar dat is weg. Dat is weg. Dat komt nooit meer tevoorschijn. Ik zit nu ook op een puntje van 3 dagen. Ja. Dat is van de schrik zo hard teruggeschoten. Dat is het helemaal... Dat, ja, nou ja, ja. Alle moeders hebben constipatie. Jong, jong, jong, jong, ja.
1: Dit is Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop op.

0: Mix 24. Non-stop music.
1: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 3.

0: Dames en heren, op deze vierde langspeelplaat van het Simplistisch Verbond... willen wij ons bezighouden met de agressie.
1: Gaat het hard, hè?
0: En om dat probleem bespreekbaar te maken, hebben wij een panel uitgenodigd... Ja. wat door mij wordt voorgezeten. En dat is samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking.
1: Dacht ik wel, ja.
0: Nou lijkt het mij best verstandig, Coat, dat wij het eerst samen eens worden... over bepaalde dingetjes, voordat de gasten hier arriveren. Mm. En dat wij daar samen even uitkomen.
1: Dat is waar. Ja, we hebben een beetje te zwaar gegeten misschien, hè?
0: Dat is waar.
1: Een beetje veel gedronken. We laten koffie komen nog. Als het panel er is. Maar verder dacht ik, Bie, dat het toch wel dienstig was... als we ongeveer afbakenen... waar we het in grote trekken met elkaar over gaan hebben. Daar hoeven ze zich dan niet strikt aan te houden... maar dan is er toch iets van een kader,
0: dat
1: hè?
0: Is waar, dat is waar. Ja.
1: Niet zo gek idee misschien,
0: hoor. Niet zo gek.
1: Ik dacht, dan hebben we namelijk een houvast. Want dat gebeurt gewoon erg snel.
0: Ja.
1: Ik heb wat ervaring met panels... Mijn marktonderzoektijd. Boten getest en zo. Allerlei dingetjes. En voor je het weet, hebben die mensen het over irrelevante bekomstigheden.
0: Prima,
1: dan loopt dat weg
0: prima.
1: En dan...
0: ja,
1: ik zeg maar wat.
0: Nee, dat weet ik. Is heel goed, is al goed.
1: Zo fijn.
0: Moet. Ja, we zitten nou eenmaal met het keiharde feit... dat
1: daarom,
0: we voor deze discussie maar één plaatkant ter beschikking hebben
1: daarom,
0: gekregen.
1: Daarom, dus mijn voorstel om duidelijk af te spreken. Gewoon keihard. Hier hebben we het over. En waar we het dan afloop met die mensen over hebben, dat kan natuurlijk van alles zijn. Graag zelfs. Lijkt me fantastisch als het zo uitloopt.
0: Tuurlijk.
1: Maar hoe shit het ook is, we moeten nu, straks, voor we de discussie beginnen, gewoon even met die piepeltjes afspreken.
0: Ja.
1: Jongens, piepeltjes, we hebben het nu op deze plaatkant hierover.
2: Ja.
1: En
2: ja,
1: verder.
2: To
1: the point.
0: Nee, hier ga ik helemaal met je mee.
1: Bij het onderwerp.
0: Maar daar zit een gevaarlijk kantje aan. Ik bedoel dit.
1: Welk?
0: Het mag toch ook weer niet zo zijn dat alle panelleden straks plotseling panisch de pick-up arm in de gaten gaan zitten houden.
1: Ik voel wat je bedoelt.
0: Ja. De factor tijd.
1: De factor
0: dus
1: tijd.
0: Dus eigenlijk een beetje geblokkeerd raken.
1: Mm-hmm.
0: Wat onherroepelijk ten koste gaat van het spontane.
1: Kan gaan, ja.
0: Wat de discussie natuurlijk wel moet houden. Moet
1: nou
0: spontaan
1: ben
0: blijven.
1: Ik daar niet zo bang voor, Hobby. Mm-hmm. Kijk, het goede van onze discussie wordt dat we al een vertrekpunt hebben in de stelling.
0: Oh.
1: Die bij de uitnodiging.
0: Ja.
1: Je hebt toch de stelling bij de uitnodiging gedaan?
0: Ja, is op tijd
1: nou,
0: de deur uit.
1: Oké, okay. Dus iedereen heeft al 14 dagen iets met die stelling kunnen doen. Daar hebben ze aan kunnen snuffelen, hebben ze op kunnen zitten, hebben ze aan kunnen ruiken,
0: daar
1: ze mee kunnen rommelen.
0: Hebben we natuurlijk zonder meer...
1: Zijn ze mee in de weer gegaan?
0: Mee.
1: Hoe dan ook?
0: Ja, we hebben de stelling al.
1: Precies, hè? Nou, stel je even het omgekeerde voor, Bie. Je moet er niet aan denken. Maar dat we met het panel eerst nog een uitgangsstelling moesten zien te formuleren.
0: Ha!
1: Moet je aan denken.
0: Ja. Dat lukt je niet op één plaats.
1: Well, nee, dat duurt langer dan een hele LP. Mm. Daar heb je een dubbel LP voor nodig. Dus,
0: precies,
1: maar omdat we die al hebben, als je aan de wijf hebt gedaan.
0: Ja, maar daarom hebben we de stelling toch ook bewust zo geformuleerd.
1: Dacht ik wel, ja, dan
0: dat er door alle panelleden op één plaat kan toch op zijn minst een paar zinnige dingen over kunnen worden gezegd.
1: Jij hebt hem geformuleerd, dus ik neem aan dat het klopt.
0: Staat.
1: En je hebt hem er ook
0: hebben ze in huis.
1: Oké. Okay. Hebben ze mee kunnen rommelen. Aan kunnen raken. Bie, ik ga nu eigenlijk misschien een beetje op de stoel van de voorzitter zitten.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, mag eigenlijk niet. Hè? Maar ik dacht dat we dan eigenlijk wel het panel kunnen laten binnenkomen. Tenzij jij zegt, Coat, dat gaat me allemaal te snel. Ik ga nog even wachten. Ik heb toch nog een paar puntjes waar we het gewoon vooraf heel duidelijk samen over eens moeten worden. Want anders... Dan gaan we weer straks.
0: Nee, absoluut niet.
1: Oké, heel fijn.
0: Nee, laat ze maar binnen.
1: Heel fijn.
0: Tenzij jij bezwaren hebt tegen de procedure van de discussie.
1: Ik bezwaar? Hoezo?
0: Nou, het valt mij gewoon op dat jij nog voordat de discussie is begonnen op mijn stoel gaat zitten.
1: Hoe kom je daar nou? Hoe kom je daar nou bij?
0: Nou, coach, jij zei toch daarnet, sorry Bie, dat ik nu even op je stoel ga zitten.
1: Wel, nee.
0: Nou, daarmee probeer jij toch bewust mijn voorzitterspositie te ondermijnen.
1: Oh, kijk uit. De voorzitterspositie
0: ondermijnen.
1: Ja, het is
0: maar een indruk.
1: Ja,
0: maar
1: ik dacht het. Daar hoor ik toch ineens weer een regententaal uit 1968. Waar ik echt even van uit de bol ga, hoor. Gaan we nou serieus weer beginnen met het ter discussie stellen van de voorzitterstoel en wie daar eigenlijk op moet zitten met zijn
0: autocratische
1: billen?
0: Kennelijk wel. Sorry, hoor. Maar kennelijk wel. Ik moet niet zo nodig... Ik was degene toch die voorstelde om een voorzitter van buiten te nemen. Dat weet je toch bij de voorbereiding van deze paneldiscussie. Er zijn toch namen gevallen?
1: Ja, die vallen toch altijd?
0: Ja, Joop van Tijn is gevallen, die Henk Hofland, Annemarie Grevel.
1: Die vallen voortdurend.
0: Die waren allemaal huiverig voor het onderwerp, ja, dus die vielen af.
1: Oké, maar toen heb jij jezelf tot voorzitter gebombardeerd. Heb jij gedaan? Jawel, ja, nee, ja. Zo is het wel gegaan, Bie.
0: Nou.
1: Sorry, zo is het wel gegaan. Er is niet gestemd over jouw voorzitterschap. Is binnen ons nooit discussie geweest. Dat schijnt allemaal niet nodig te zijn.
0: Nee. Dat schijnt niet nodig te zijn.
1: Nou,
0: nee.
1: dat vind ik dus wel gek, dat niet nodig is.
0: Ja, dat is heel gek, maar dat is niet nodig.
1: Ja, nou, dan wil ik toch graag dat jij mij uitlegt waarom dat niet nodig is.
0: Nou, nee. Dat is niet nodig,
1: Koop. Oh, nee, dat is niet nodig.
0: Nee, dat is niet nodig.
1: Nee, is niet nodig, nee. Het is maar waar je prioriteiten liggen, hè?
0: Oh, wacht even. Oh. Jij wilt persoonlijke duidelijkheid dus. Ja.
1: Heel graag. Want persoonlijk is ook politiek.
0: Ja.
1: En ik geloof... Sorry, Bie. Ik geloof dat jij bepaalde dingetjes binnenhoudt.
0: Ja, natuurlijk hou ik bepaalde dingetjes binnen.
1: Ja, nou, ik vind gewoon dat we niet aan de discussie kunnen beginnen. Zolang jij nog bepaalde dingetjes binnenhoudt, ben ik een woesteling in.
0: Ja, mag ik misschien bepaalde dingetjes binnenhouden?
1: Natuurlijk mag je bepaalde dingetjes binnenhouden, maar niet in bepaalde situaties. Daar kan dat niet. Dan zeg ik van, nou, dan torpedeer jij dus bij voorbaat de discussie. Door bepaalde dingetjes binnen te houden.
0: Ja, nou, dat is dan misschien een raar soort gêne van mij... dat ik bepaalde dingetjes wil binnenhouden.
1: Ja, oké. Maar dat is toch niet zuiver, Bie? Hè? Om ons panel bij voorbaat te belasten met jouw gêne. Nou, dan zeg ik van... dan wil ik vooraf die bepaalde dingetjes van jou gewoon helder zien te krijgen. Ik wil bepaalde dingetjes helder zien te krijgen. Die er altijd al waren. Die hebben er altijd al... Tijdens het eten vanavond...
0: Ik kan het niet.
1: Wat kan je niet?
0: Ik kan dit niet zien als zomaar een gesprek over elkaars tekortkoming. Dit is een plaatcode.
1: Ja, dat weet ik ook wel.
0: Ja, straks horen ze in duizenden huiskamers hoe griezelig labiel onze verhouding in feite is. Er zijn nou eenmaal bepaalde dingetjes... ja, die ik privé voor me wil houden. So what? Die wil ik nou eenmaal voor me houden. Mag ik?
1: Bie, je mag de huiskamer toch niet mentaal isoleren van zo'n plaat? Het is de vierde plaat. Je kunt toch niet de huiskamer blijven isoleren? He, anders blijft onze relatie... die blijft toch een platte luchtfoto van kleinschalige emoties. Ik eis nu... Ik sta er echt op, hoor. Ben ik heel gek in. Ik eis nu namens alle panelleden... die op de gang staan te wachten... tot ze eindelijk eens een keer mogen binnenkomen... en namens de huiskamers in Nederland... en de beide huiskamers in België... dat jij vertelt waarom het volgens jou niet nodig is... om te discussiëren over wie van ons tweeën... de discussie eigenlijk moet gaan voorzitten. Dat wil ik gewoon weten. Dat wil ik gewoon even duidelijk krijgen. Okay, gewoon even helder wil ik dat van je hebben.
0: Oké, goed. Goed.
1: Die bepaalde dingetjes...
0: Goed, oké. Ik wil dan nu een verklaring afleggen. Oké.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ik vind, dames en heren thuis, dat Koot bepaalde dingetjes...
1: En dat zijn jouw bepaalde dingetjes?
0: ...absoluut niet geschikt is voor het geven van enige leiding waaraan dan ook.
1: Daar hoor ik van op.
0: En Koot kan het niet, Koot doet het niet, meneer Koot wil het ook niet.
1: Dat wil ik graag.
0: En als er iets georganiseerd moet worden, zoals nu dit panel, dan krijgt Koot griep. Hij moet naar de tandarts of zijn kinderen zwemmen af.
1: Ik heb de uitnodigingen getikt.
0: Na oneindig veel moeite in mijn eentje iets op poten heb gezet, zoals
1: de brief op de bus
0: panel,
1: gedaan.
0: Wat een heidenskarwei was, hè? Dan, als we dan eindelijk met de discussie kunnen beginnen... Dan doet Koot zijn mond open en vraagt in het openbaar hier op de plaat waarom hij geen voorzitter kan zijn. Hij wil dan blijkbaar ineens voorzitter zijn. Terwijl Koot donders goed weet dat ik nou eenmaal beschik, en zo leuk is dat helemaal niet, over een enorm brok natuurlijk leiderschap wat Koot een enemale ontbreekt. Zo.
1: Het is dus aangeboren.
0: Ja, Koot, en het spijt me.
1: Nou, dan weet ik wat mij aangeboren is. En dat onze voorzitter dus kennelijk superieure rassenkenmerken heeft, luisteraars.
0: Oh.
1: En waar heb ik die cryptofascistoïde uitspraken meer gehoord?
0: Nee!
1: Want ik ben van 1941, Bie. Dus je begrijpt hopelijk wel dat ik nou liever niet met een zeker ubermens aan één paneltafel ga zitten. En daarom wens ik je veel succes met deze plaat. Ik wens je een bijzonder zinvolle discussie toe. En ik wil alleen maar zeggen, ziek heil, Bie.
2: Ziek heil en nog eens een keer, dat is het eroverheen, ziek heil!
0: Goh. Nou, dan gaan we nooit meer eten. Nou, dit is erger dan het lijkt. Dames en heren, ik wil nou niet meteen zo ver gaan dat ik dit een fascistoïde trekje van Coat vind. Maar het komt er natuurlijk wel griezelig dichtbij in de buurt. Want wat Coat nu doet, hè, dus opstappen als je klem komt te zitten in een discussie die je zelf bent begonnen, notabene. Nou, dan ben je historisch gezien in tamelijk dubieus gezelschap. En ik kan ook precies vertellen wat er nu gaat gebeuren. Coat komt meteen weer binnen en zegt dan niks. En u moet zich daar dan niet door in de war laten brengen. Dat doe ik ook niet. Ah! Daar hebben we Coat. Even het toilet geweest. Ga zitten, Coat. Ga zitten. Ik zeg net tegen de dames en heren dat het natuurlijk belachelijk is om zo'n machtig medium als de grammofoonplaat te gebruiken voor het uitvechten van persoonlijke tegenstellingen. Want dat ben je toch met me eens, Coat. Dat kunnen we toch eigenlijk niet doen, hè? Mm-hmm. Nou, zie je wel. Coat, ik vraag je nog even voor de goede orde en dan roepen we de panelleden echt binnen, hè? Dan gaan we beginnen. Ga je ermee akkoord dat ik deze discussie voorzit?
2: Mm-hmm.
0: Daar heb je dus geen bezwaar meer tegen?
2: Mm-hmm.
0: Duidelijk ja of nee graag nu.
2: Mm-hmm.
0: Ja of nee, Coat?
2: Mm-hmm.
0: Coat, wat je nu doet is het uithollen van de discussie. Mm-hmm. Dat is typisch het van binnen uitschillen van de appel.
2: Mm-hmm.
0: Coat, doe niet zo op je pik getrapt.
1: Wat heb je over mij gezegd toen ik naar het toilet was?
0: Niks. Absoluut niet.
1: Jawel, jawel, jawel. Want ik hoorde je lachen.
0: Oh.
1: Je zat keihard te lachen.
0: Oh, dat. Ik heb een Belgenmopje verteld, Coat. Om het gaatje op te vullen. Er viel een gaatje omdat er bepaalde dingetjes waren voorgevallen. En toen heb ik even een Belgenmopje verteld.
1: Oh. Oh. Is het mogelijk, misschien, probeer maar hoor, maar dat ik dat Belgenmopje ook te horen krijg? Of ben ik daar te dom voor een Belgenmopje? Dat ik te dom ben voor een Belgenmopje?
0: Nou,
1: misschien ben ik te dom voor een Belgenmopje. Ik weet niet hoor, kan wel dat ik te dom ben voor een Belgenmopje.
0: Dat is niet de moeite, joh.
1: Kan alles
0: dat is toch helemaal niet de moeite. Gewoon een Belgenmopje om even het pauzetje op te vullen.
1: Oh, maar is niet de moeite om dat nog een keer na te vertellen. Dat is jammer, jammer, jammer, jammer. Ik had anders best even willen lachen. Want zo te horen was nog een goeie, hè? Je zat nog altijd schateren.
0: Hij was wel aardig. Hij was wel aardig, ja.
1: Ja, hij was wel aardig.
0: Ja.
1: Hoe aardig was die? Vertel eens, hoe ging die? Waar ging die over?
0: Over twee Vlaamse boeren.
1: Dat?
0: Twee Vlaamse boeren.
1: En wat deed die dan? Wat was het dan
0: meteen? Nou, die gaan met een zak patat, uiteraard. Hè? Twee Vlaamse boeren gaan met een zak patat naar twee Waalse hoeren.
1: En dan? Verder?
0: Dan vragen die boeren wat in het Vlaams.
1: Ja?
0: Hè? Nou, dan zeggen die hoeren samen iets terug in het Waals.
1: Wat zeggen ze dan terug?
0: Ja, nou ja, dat hele misverstand tussen zak en zak. Enfin, dat weet je wel, dat ken je toch wel, dat mopje.
1: Nee, dat
0: nou ja,
1: ken ik
0: dat
1: niet,
0: hou
1: mopje.
0: Je dan nog te goed als de plaat uit is, dat mopje.
1: Daar hou ik je aan, dat ik dat mopje te goed
0: dan hoor jij
1: houd.
0: Dat nog.
1: Ik hou dat Belgenmopje te goed. Dat wil ik even heel duidelijk van je krijgen.
0: Okay.
1: Dat ik na afloop van de plaat dat Belgenmopje...
0: Kunnen we dan nu de panelleden binnenroepen? Want die staan dan nog al die tijd op de gangcode. Kunnen we de panelleden nu eindelijk binnenroepen?
1: Nee, dat is geen denken aan. Nee, want ik ben geen voorzitter. Dus ik heb nog een heleboel allerlei dingetjes te doen.
0: Mm.
1: Er zijn nog bepaalde dingetjes. Ik noem maar de koffie, die nog gezet moet worden. Ik moet nog schone asbakken hebben. Er staan nog nergens bloemen. Ik heb nog geen kopjes. Ik heb nog geen schoteltjes. Ik heb nog niks. Ik moet nog een heleboel
0: dingetjes... Oké, Coat, goed!
1: Die ik gewoon
0: dan
1: moet regelen.
0: Dan beginnen we onmiddellijk na het...

jungle.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen. Salami of spinazie?
4: Mij niet appen.
5: Kan iemand dit even checken?
4: Mij niet appen.
5: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
6: Mij niet appen.
7: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Ik doe heel eventjes... Doe ik, hè? Ja. Doe ik eventjes... ja. Glaasje water. Nou. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, nou ja, ik zit wel grapjes te maken, dames en heren, maar... hè? Ja. Nu even niet, hoor. Nou ja, goed, maar ik zit wel... Ja, nee, ik zit wel grapjes te maken, maar ik zit eigenlijk op een punt. Ja, nou, tenminste, ik zit gewoon op een stoel hier natuurlijk, maar ik... Ja, anders, ja, anders zat ik natuurlijk niet zo rustig. Maar, ja, nee, maar ik zit op een punt. Ja, je hebt wel eens in je leven dat je op een punt zit... Ja, nou ja, gewoon, ja, nou ja, het punt dat je geboren wordt is nogal een punt. Het punt dat je doodgaat, het punt dat je, weet ik veel, voor het eerst verliefd wordt. Of het punt dat je, nou ja, noem maar wat. En ik zit nou op het punt, nou ja, mijn oudste kind is het huis. Hè. Dat is eigenlijk het hele punt. Ja, nou ja, hij is naar de andere kant van de wereld. Hij komt ook wel weer terug, maar ik vind het nogal, ja. Ja, ik vind het nogal een punt. Hè. Ja, nou ja. Ja, nee, ja, ik heb het heel lang aanzien komen, hoor. Eigenlijk al vanaf het eerste moment dat ik mijn eerste kind dan ook aan de borst nam. Dan kan je het gewoon al aanzien komen. Was ook nogal een punt trouwens, ja. Of eigenlijk twee enorme punten. Ja, jongen, gigantische punten waren dat. Nou ja, dan weet je gewoon dat zo'n kind op een dag ook echt ook het huis uitgaat. Maar ja, als het dan ook echt zo ver is. Het is een jongen, leuk kind, blond haar, blauwe ogen, 18 jaar. Hetzelfde jongetje, zou ik maar zeggen, wat vroeger, toen hij klein was, steeds met fietsen al de heg in ging. Ik weet niet of je dat nog, kan herinneren. Nou ja, toen was hij 2, hij is dus nu 18. Dat is, nou, in 3 jaar gebeurd ongeveer. Dat is echt heel snel, ja, het is heel idioot snel gegaan. Nou ja, en ik had er... Wij stonden op Schiphol afscheid te nemen. Ik had er geen punt van willen maken, maar... Joris Linsen van Hello Goodbye, die had er... hè? Nou, die was er niet bij, hoor, maar die had er een puntje aan kunnen zuigen. Jongen. Ja! Ik vond het nogal heftig. Ik vond het nogal... ja, wij waren daar zo, nou ja, aan het afscheid nemen, zou ik maar zeggen. Zo van je kind sta je dan afscheid te nemen op Schiphol. En ik dacht op dat moment, ach, was ik maar een Portugese. Ja, zo'n beetje zo'n Portugese fado-achtige vrouw. Ja, dan kan je tenminste met goed fatsoen ter aarde storten en je haren uit je hoofd rukken en zeggen: nee, ga niet weg, blijf bij mij. En ik ben je moeder en je breekt mijn hart en ik heb je gezocht en nee. Nou, weet je, ja, dat kan je. Ja, weet je wel, dat kun je dan met goed fatsoen doen. Maar ja, wij komen gewoon maar uit de polder. Dus ja, dus wij zeggen: nou, dag schat. Weet je, ja. Ja, terwijl je voelt hetzelfde. Je voelt hetzelfde. Je denkt, nee. Dus toen ik thuis kwam, heb ik daar gelijk een ballade over geschreven. Dus die wou ik nog heel even zingen als voorbeeld van een ballade. En dan gaan we daarna echt serieus verder met de cursus. Maar dan hebben we de ballade ook gehad. Even kijken, hoor. Het is nu wel al 9:50, dames en heren. Wacht even. Dat gaat wel heel snel. Wacht even. Wacht, we doen het zo, want anders wordt het echt een rotzootje. Nee, want anders staat de koffie koud te worden. Dan krijg ik echt ruzie. Ik heb het echt afgesproken. Wacht, we doen het zo. Ik zing alleen nog even die ballade. Dan gaan we na de pauze gelijk door met de lezing. Hoe ben ik leuk? Ik leg even de inhoud van de koffer uit. De achtergrondinformatie, de subtips. En dan gaan we in 1 streep door. Gaan we naar het eind van de cursus. Maar dan doe ik nu alleen nog eventjes de ballade. En is daarna meteen pauze. En dan kunnen we gelijk gestructureerd door. Anders dan blijft het een rommeltje. Ja, het heet dus ach was ik maar, het heet afscheid of ach was ik maar een Portugese.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond. Ja, anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
2: Dankjewel, hè. Ja.
1: Ik bob.
3: Op de bob.
4: Bob. Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: hartelijk welkom, dames en heren, in onze quiz. Als het maar voor niks is. Goedenavond, meneer Van Glunderen.
1: Goedenavond.
0: Waar komt u vandaan?
1: Ja, ik stond daar.
0: Ik bedoel natuurlijk, uit welke plaats, uit welke stad of dorp?
1: Oh, ik heb altijd in Soest gewoond. Op de Soestdijkstraatweg 66. En ik had ook een oude auto en geen rijbewijs, dus ik werd steeds aangehouden. En dan moest ik steeds mijn adres opgeven. Soestdijkse Straatweg 66 kreeg ik te kaleren van, zeg. Dus toen ben ik meteen gaan verhuizen.
0: Kijk eens, Anne, waar woont u dan nu?
1: In Zeist.
0: Nou, dan bent u er niet veel op vooruit gegaan. Dan neem ik aan dat u nog eens een keer op de verlengde slotlaan woont ook. 77.
1: Nee, gewoon in de tweede korte Stokstraat.
0: Ja. En meneer Van Glunderen, wat doet u overdag voor de kost?
1: Nou, ik loop namelijk dus in de WW. Want daar vragen ze de meeste van.
0: Dat vind ik bijzonder pikant opgemerkt. Keurig, Jan.
1: Ik dacht wel dat het goed was.
0: Nou, dat vind ik erg leuk opgemerkt.
1: Daar wou ik graag een vliegreisje voor hebben.
0: Nee, maar we zijn nog niet aan die vragen toe voor prijzen, hoor.
1: Oh.
0: Dit gaat nog eventjes niet om de prijzen. Dit is een zuiver informatief gesprekje nog even.
1: Ja, maar die mensen klappen toch niet van de honger of zo?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Ik moest van mevrouw vragen of de kinderen ook mee mochten naar de Bahama's.
0: Ja, maar we moeten eerst even afwachten of die prijzen erin zitten. We hebben weer totaal andere prijzen als de vorige keer.
1: En een speedboot zit er ook bij, natuurlijk, hè?
0: Er zit van alles bij, maar geen speedboot.
1: Ook een etentje.
0: En u kunt beter even afwachten wat de prijzen zijn.
1: Dan wou ik graag iets hebben wat ik kon prakken. Met een kuiltje in het midden voor de jus. Als namelijk mijn beugeltje eruit valt, dat ik er meteen weer gauw mijn beugeltje kan pakken. Dat ik niet al die kleren zo allemaal mijn shit krijg. Dus dan denk ik mijn beugeltje eens in mijn mond te steken.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik hoor het wel, maar er zit ook geen etentje in. We hebben weer hele andere prijzen de vorige keer. Dus ik hoop dat u dat goed onthoudt. Dan heb ik nog één vraagje aan u.
1: Nee, want ik vroeg aan mevrouw, hou je van vliegen? Toen zegt ze ja. Ik zeg, dan rijden we door het moeras.
0: Ja. Zeg, nog één vraagje, alvorens we tot de officiële vragen overgaan. Dat bordje, J. Van Glunderen, Jan tussen haakjes. Waar geldt dat voor? Mag ik ook gewoon Jan zeggen? Je, jij of Jan?
1: Ja, anders stond er wel Jodokus. Nee, de bedoeling is namelijk, als ik nou een vraag niet mocht weten, of een antwoord of zo, dan kunnen de mensen me gewoon aanmoedigen door te roepen Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan.
0: Dat vind ik een erg leuk idee. Jan, Jan, Jan. Jan, Jan, Jan. Jan. Goed, we zullen dit onthouden.
1: En heb ik een fluitje meegenomen.
0: Ook nog.
1: Anders gaat iedereen door elkaar roepen, dan wordt het zo klerenzooi. Als ik dan fluit, kan iedereen het gewoon gaan roepen. Daar gaat hij dan. Jan, Jan, Jan.
0: Jan, Jan, Jan. Ja, maar Jan, nu weten we het wel.
1: Dit is ophouden.
0: Oké.
1: Parallelopipedum is ophouden.
0: Wij gaan beginnen met de eerste vraag en die gaat over sport. En je kunt hiermee gaan winnen een professionele racefiets ter waarde van 2000 gulden.
1: Ja, om mee te beginnen.
0: Een heel simpel vraagje. Ja. Dan gaat hij. Wie werd er in 1978 wereldkampioen op de fiets?
2: Jan, Jan, Jan.
1: Het antwoord moet zijn Jan Raaf.
0: Nou, ik moet je teleurstellen, dat moet namelijk zijn Kneteman.
1: Dan moeten ze niet verkeerd voorzeggen.
0: Maar dat mag niet voorgezegd worden, Jan. Die mensen moedigen jou aan.
1: Nee, dan moet je roepen kneet, kneet, kneet. Dat roept hij ook altijd tegen zijn masseur. Kneet, kneet, kneet.
0: Kneet. Yes. Maar ik vind het jammer, de fiets gaat aan jouw neus voorbij.
1: Nou, ik heb toch alle bril op.
0: Zo is het. Wij gaan over naar vraag 2 en die gaat over politiek. En je kunt hiermee gaan winnen. Een originele kippenleren aktentas.
1: Kan ik de prijs nog 1 keer horen?
0: Inderdaad, Jan. Je kunt gaan winnen een kippenleren aktentas. Gewoon kippenleer, zacht roze, kippenhouten handvat. Ja. Erg mooi.
1: Aan elkaar gezet met kippenboutjes.
0: Ja. Zoiets, ja.
1: Goed. Heb ik nog nooit van gehoord, hoor.
0: Ja, maar het bestaat.
1: Voor mijn werk heb ik hem niet nodig.
0: Jan, wat kan mij dat nou schelen? Dan ga je er maar een boodschap in doen, of...
1: Nee, we hebben een wc. Weet jij het verschil tussen een bloemenvaas en een wc?
0: Tja, nee.
1: Nou, dan is het wel een klerenzooi bij jullie thuis.
0: Goed, Jan.
1: Dus ophouden, dit.
0: We waren nog bezig met die vraag over politiek.
1: Politiek, oh ja.
0: Waarom draagt minister-president Van Acht nooit een aktentas met zich mee?
1: Hij bergt alles op in zijn pukkel.
0: Goed antwoord, dames en heren.
1: Ja, wel, dat het goed was.
0: Jan, je hebt een kippenleren aktentas.
1: Hoi, hoi, hoi.
0: Ja, dat mag best. Hoi, dus
1: hoi, hoi. Worden. Wat een klein klerenprijsje, joh.
0: Ik vind het fantastisch, hoor. Ja. Ik ben echt blij voor je dat je nu toch een prijs hebt. Ja. Je glundert ervan,
1: ja.
0: Jan.
1: Ik dacht van wel, ja.
0: Ja. Ik ga de derde vraag aan jou stellen. En de derde vraag zal gaan over dieren.
1: Hé, hey, daar heb ik gewoond.
0: Uiteraard bedoel ik, Jan. Heb jij zelf ook dieren of beesten?
1: Nee, mijn hond wel.
0: Zijn hond wel? Dus jouw hond zit regelmatig met een poot achter zijn oor?
1: Ja, mij lukt het niet.
0: Natuurlijk lukt jou dat niet, Jan. Daarom heb je daar ook die 2 dingen hangen. Dat zijn je handen.
1: Oh, ik schrok al. Ja.
0: Oh. Jan, daar kun je net zo ver mee in je oor als je zelf wilt. En dat heeft jouw hond waarschijnlijk weer niet. Want wat heb je voor een hond?
1: Wat blieft u?
0: Wat heb je voor een hond?
1: Een Haagse puienzeiker.
0: Een heel vreemd beestje, hè? Die moet zijn poot wel hoog optillen.
1: Nee, we wonen in de kelder.
0: Oh. Jan, maar deze vraag over dieren, dat is een strikvraag. En je kunt hiermee gaan winnen een schitterend gouden collier ter waarde van 3000 gulden. Ik heb het collier gezien, het is erg mooi. Zet
1: beter,
0: je ervoor in.
1: Beter dan een Schotse collier.
0: Dat is ook weer zo. 3 dierennamen noem ik. Het is een strikvraag en ik zeg erbij... Jij moet raden welk dier niet in het rijtje thuis hoort. Daar gaat hij. Papegaai, parkiet, hamster...
1: Zebra, antiloop, brilslang. Nou, jij weer.
0: Jan, welk dier niet in dit rijtje thuis hoort? Papegaai, parkiet, hamster. Strikvraag.
1: Oh, ja, dan moet het zijn hamster hoort niet in het rijtje thuis. Want mijn oom woonde vroeger op een bovenhuis. En zodoende.
0: Jij wilt zeggen, de hamster kan niet vliegen?
1: Nee, kan niet vliegen.
0: Oh, dat heb je dus eens een keer uitgeprobeerd.
1: Nou, ja. Ik niet zelf.
0: Nee, nee. Je oom. Maar ik moet je teleurstellen, je had moeten zeggen parkiet, want die eet geen pinda's. Bijzonder jammer, je hebt geen prijs, Jan. Stand tot nog toe voor jou 1 kippenleren akketas en ikzelf heb een schitterend gouden collier.
1: Nou, ik win zowat geen flikker hierover.
0: Jan.
1: Ik heb nauwelijks mijn reiskosten eruit.
0: Ik moet zeggen, dames en heren, het is bijzonder triest voor Jan. Want hij heeft al een ellendige week achter de rug. Want zijn Belgische oom is overleden, hè?
1: Dood gegaan.
0: Ja. Is dus gestorven. En jij vertelde mij dat is gebeurd met melk drinken?
1: Tijdens het drinken van melk tot zich nemen.
0: Maar wat was er dan, Jan? Jan, zat er vergif in of zo? Of verslikte die zich? Wat dan, Jan? Zeg het eens.
1: De koe ging zitten.

0: Yum, yum, yum, hooray! Hooray, yum, yum! Zo'n uier.
1: En een heel klein oompje waarschijnlijk.
0: Ja, nu wel.
1: Ja. Jan?
0: Zit die kale neet te schudden. Wel lekker weer om het open dak te rijden, hè?
1: Jan.
0: Nee, je moet de groeten hebben van Kik Stokhuizen. Ik zeg tegen wie en zo. Hij zegt, nou zeg maar een pianist met een ronde top, dan weet hij het.
1: Jan, pas op dat hij niet boos wordt, hoor.
0: Nee, maar ben je boos? Nee, toch? Ja?
1: Ja, hij is boos.
0: Ik denk al, je trekt zo'n hoge rug.
1: Jan, het is een bijzonder goede pianist.
0: Ja, maar dus... hij kan beter een blik vingers open trekken. Zeg dat maar.
1: Jan, we gaan verder met de volgende vraag.
0: Hij denkt, het is lekker zomers, ik doe mijn zwarte pak aan.
1: Ja. Jan, maar we moeten doorgaan met de quiz, want je wilt toch nog wel iets winnen, lijkt mij.
0: Daar kwam ik wel voor, ja.
1: Dacht ik ook. Daar gaat hij, de volgende vraag. Ik wil van jou horen. 5 Nederlandse zangeressen met de voornaam Corny. En ik zeg erbij, je kunt hiermee winnen een filmcamera plus bijbehoren ter waarde van 5000 gulden.
0: Nou, ja.
1: 5 Connies.
0: Als tussenprijs, even. Nou, 5 Connies, daar gaat hij. Connie van der Bos, Connie Stewart,
1: heel goed.
0: Connie Vonk.
1: Heel goed.
0: Telt hij voor een hele?
1: Ja, hoor.
0: Connie Vink.
1: Ook goed.
0: Connie Brokke, Connie en de Rekels, nee, Connie Baas, Connie van Gorp, Connie Tober.
1: Nee, dat is niet goed, Jan. Want je geeft... Nee, 4 zijn er goed, maar probeer er nog je weet te nemen.
0: Ik had er al een stuk of 8. Ik had al een heel nest.
1: Connie Brokke. Connie Brokke, het is toch Corrie Brokke? Trouwens, ze zingt niet eens meer.
0: Nee, vind jij het erg?
1: Ja, en dan zeg je nog eens een keer Connie Baars. Dat is Connie Baars. Je zegt Connie van Gorp, dat is Corrie. Je zegt tenslotte Connie Tober. Dat is toch Ronnie Tober?
0: Ja, dan moet je misschien lopen.
1: Jan, het is niet goed. Je hebt weer geen prijs. Ik vind het bijzonder jammer. We zijn beland bij de laatste vraag en de stand is tot nog toe...
0: 1 kippenleren aktetas. Ik vind het een boutprijs.
1: Nou Jan, we hebben nu een vraag waarmee je een grote prijs kunt gaan winnen. De laatste vraag. En ik weet... wat er aan de hand was, je had vanmiddag al gekeken in het magazijn.
0: De video
1: recorder. Je had het al uitgepakt, inderdaad.
0: Ja,
1: je was de hele zaak al aan het uitpakken.
0: Ja.
1: Videorecorder kun je nu gaan winnen, plus kleurentelevisie, want die hoorde erbij, dat had je ook gezien.
0: Dat klopt, ja.
1: En omdat jij zo'n onfortuinlijke kandidaat bent, krijg jij van ons erbij een televisiefauteuil van Kippenleer.
0: Oh, dat is leuk, dan heb ik een setje.
1: Dan heb je een setje, hè?
0: Maar ik wou liever 2 fauteuils, anders moet mevrouw de hele avond staan.
1: Ja, Jan, dan neem je je vrouw maar eens een keer op schoot.
0: Nee,
1: ook gezellig.
0: Ik ben geholpen.
1: Nou, misschien is jouw vrouw daar ook mee geholpen.
0: Ja, hè? Een fluitje van de cent.
1: Ja. Zolang er nog maar geluid uitkomt.
0: Dan zit je nog niet in de piepzak.
1: Zo is dat. Goed, Jan, ik ga deze vraag stellen, want... Probeer deze prijzen te winnen. Concentreer je goed. De vraag bestaat uit 5 kleine vraagjes. En die 5 kleine vraagjes, daar komen 5 letters uit tevoorschijn. Die 5 letters vormen 1 woord. Heb je het woord goed, is de prijs voor jou. Eerste vraagje. Dat is de eerste letter van het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk.
0: De P.
1: Van?
0: Polen.
1: Maakt niet uit, P van de paus. Mag...
0: Kan allebei toevallig. Ja. Dan maak je flikker
1: verschil.
0: Gaat
1: om de P. Het gaat om de P van de paus.
0: Zo is het.
1: Hè? Tweede vraag. Is de eerste letter van talfabet?
0: De T. Talfabet.
1: Ja. Wat is nou een alfabet, Jan? Alfabet 26 letters.
0: Ja, dan moet je de vraag normaal goed afstellen. Ik win al zowat geen... homofiel.
1: Ja. Jan, de derde vraag is, de eenheid van 60 minuten is een...
0: Uur.
1: Wat krijg je dan?
0: De zenuwen.
1: Jan, P-A-U.
0: U.
1: Pa. Pauw.
0: Pauze.
1: Ja, maar dat mag, pauze, niet, ja, dat mag niet voorgezegd worden in de zaal,
0: klopt.
1: Dames en heren.
0: Wil u ook een fortuil?
1: Ja, maar dat mag niet voorgezegd worden. Wat is dat nou,
0: nee,
1: toch?
0: Maar ik wist het namelijk al, want er lag een briefje daar. Daar stond het allemaal op, dus ik wist het. Maar ik denk, dus voor jou Jan, zo raar als het zo
1: Jan,
0: kort,
1: je wilt toch niet zeggen dat je in mijn draaiboek hebt gekeken?
0: Het lag gewoon stil.
1: Dan is toch die hele quiz voor niks geweest, man? Dan sta ik toch voor schut?
0: Ja, maar zo heet het toch ook? Als het maar voor niks is.
1: Ja, Jan, zo moet ik allemaal wat doen.
2: Only the best music in the world. This is your number one radio station. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden. Ben ik van Mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen. Hey, waar blijft Gio?
7: Mij niet appen.
8: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij Mono en kom veilig thuis. Mij niet appen.

Ja, jongens, ik ben een beetje high van gisteren nog, weet je wel. Ja, joh, ik heb gisteren een klein feestje gehad. Dat kwam namelijk zo. Ik was gisteren op de kop af 12,5 jaar bij de Inkruid, weet je wel. 12,5 jaar onderzien, zeggen wij. Nou, dat was namelijk zo. 12,5 jaar geleden, toen begon ik met de rock and roll, weet je wel. Hadden we nog de smalle pijpjes, haartjes naar voren, zo, weet je wel. Toen kreeg je beat, ik gelijk mee, zo, bam, weet je wel. De pijpjes ook gelijk weer in de cigarette style, weet je wel. Haartjes, meer dat werk toen, weet je wel. Toen kreeg je Provo, ik weer mee zo. En toen kreeg je Le, Flower Power. En toen ik met ene grote klap over op het bovenzinnelijk denken van het zenboeddhisme zo. Bam, weet je. Goed is dat, hè? Oeh. Ja, en toen ben ik daarna eerst outgedropt, weet je wel. En toen ben ik omgeturnd, weet je wel. En toen heb ik een kleine commune gesticht, weet je wel. Van All Together, dat werk. Ken je dat werk? Ken je dat werk van All Together? Dat is goed, joh. Dat is het absolute einde, weet je wel. Helemaal nieuw is dat, weet je wel. Nieuwe gegevens, nieuwe vibraties ook, weet je wel. Ja, joh, dat is te gek, joh, commune. Oeh. Eerst een klein plansoentje gekraakt, weet je wel. Een paar tentjes bij elkaar en toen bam, zo de commune, weet je wel. En dat is zo goed, joh. Oeh. En ook een hoop grappen, joh, in onze commune, joh. Aan de lopende band, weet je wel. En ik mag er wel verklappen dat ik dan een van de gangmakers daarbij ben. Toevallig wel, weet je wel. Eens kijken of ik voor jullie niet een paar voorbeelden heb van zo'n grap die ik dan hier in de commune gemaakt heb. Moet ik even een sterke uitzoeken, weet je wel. Oh ja, ik weet er een, die is zo goed, joh. Hoe. Die grap die kan helemaal niet meer, weet je. Daar kom ik helemaal voor naar voren, joh. Moet je horen, joh. Verleden week was dat, joh. Ja, het is te gek, hè. Moet je horen, joh. Verleden week. Toen komt Thijs Overmaat van tent 7, is dat. Thijs Overmaat komt bij me en die zegt tegen mij, Bram, heb jij nog stuf? Ik zeg, Thijs, voor jou wel tijd en ik geef hem een vlakgoed. Goed is die, hè? Ja, wat moet je horen, joh. Het sterke van deze grap is namelijk dit. Hè? Dat Thijs Overmaat bedoelt met Bram, heb jij nog stuf? Heb jij nog hash, weet je wel? En dat ik dat dan zogenaamd niet begrijp, weet je wel? Ja, want stuf is ook vlakgoed, weet je wel? En dan zo recht voor zijn raap, weet je wel. Ja, joh, joint reality, weet je wel. Maar ja, af en toe komen er hier in de commune van die mafkikkers, weet je wel. Die gasten ken je wel, hè? Die willen dan gelijk de blitz maken, weet je wel. Maar ja, wacht even, dan hebben ze toevallig aan Bram weer een hele kwaaie, weet je wel. Ja, dat zou je niet denken, hè? Nee. Maar toevallig word ik dan heel nijdig, weet je wel. Ja, want kijk, het is niet zo, nou ben ik vandaag outgedropt, nou ben ik ook gelijk omgeturnd, weet je wel. Nee, toevallig niet, want toevallig heb je nog je eigen mind die je tegenhoudt. Ja, it takes time to join reality. Ja. Zo recht voor zijn raap weer, hè. Maar ja, die gasten die pikken dat dan niet, weet je wel. Die blijven dan een beetje appelig staan kijken.
Maar dan ram ik gewoon door, weet je wel. Ja, dan geef ik ze allemaal zijn ouderwets koffiemolentje met zijn zwengeltje, weet je wel. Ludiek, weet je wel. Ja. Het is leuk, ouderwets koffiemolentje met een zwengeltje. Gaan jullie nou eerst allemaal eens even koffie malen op de ouderwetse tour? Ja. En als je daar de kick van hebt gekregen, dan praten we wel, weet je. Ja, joh, het is zo goed, joh. En gisteren, dat moet ik nog vertellen, dat kon helemaal niet meer, weet je wel. Nee, joh, toen komt Frits van der Water, die komt bij me. Frits is van ten 2, weet je wel. Frits is ook een moeilijke knaap. Laat ik zeggen, Frits is wel oud gedropt, maar nog niet omgeturnd, weet je wel. Frits heeft dan ook wel een ketting om, maar dan, ja, net weer geen sexy ketting, weet je wel. Nou, Frits had problemen. Ik zeg, goed jongen, kom vanavond na het bellen blazen even bij me. Nou, en ik wacht Frits op. Ik ben net bezig mijn tentje te versieren voor mijn feestje, weet je wel. Gewoon met lege groenteblikken, fietsstuurtje, weet je wel. Ja, joh, reality is beautiful, weet je wel. En ik ben al een beetje high van mijn sticky. Van mijn high paaltje. Aardig is die, hè? Hartstikke idee. Ja, joh, en ik heb die geweldige dubbel LP van de Models of Invention of de Papa's op mijn draaitafeltje, weet je. En ik zit net het dagboek van Che Guevara in het Fries te vertalen. Komt Frits van der Water aangelopen, weet je wel. Moeilijk kijken, gelijk Frits. Ik zeg, kom op Frits, wat is er aan de hand? Ben je geflipt, jongen? Wat zijn de problems? Toen zegt hij, ja, dat kon niet, joh, wat hij maakte. Die zegt, ja, je voelt het al, hè? Hij kent Frits, denk ik. Ja, dan weet je het ook, hè, wat hij gaat zeggen, Frits. Altijd hetzelfde met Frits. Frits zegt namelijk dit. En dat kon niet, dat weet hij ook. Die zegt tegen mij, Bram, moet je horen, joh, er gebeuren de laatste tijd bepaalde dingen in mijn lichaam, waarbij ik denk, verrek, hoe zit dat? Hij zegt, Bram, dat is een vreemd verlangen. Ik zeg, wat maak je nou toch, Frits, een vreemd verlangen? Je bedoelt een kind of desire, weet je wel. Zo ineens ertussendoor, weet je wel. Nou ja, Frits van der Water daar niet happy mee, weet je wel, met zijn verkeerde ketting om. Die zegt, ja Bram, daar schiet ik niks mee op, wat moet je horen, Annie Verzijp, mijn verloofde, die is katholiek en die wil de pil niet gebruiken. Toen zeg ik tegen hem, nou dan moet je Annie omturnen. Ja, ik vond hem zelf wel aardig. Goeie grap is nooit weg, weet je. Maar ja, Frits ook niet in hoor. Die komt nog met de encycliek aanschouwen, weet je wel. Ik zeg, nou, je hebt er wel eens gehoord, Frits, van periodieke onthouding. Je weet toch hoe dat gaat? Nou, het gaat niet. Ja, deze is weer goed, hè. Maar ja, voor Frits nog niet, want die zegt, ja, maar Bram, hoor nou, joh. De paus heeft gezegd, iedere geslachtsdaad moet gericht zijn op het maken van leven. Toen zeg ik tegen hem, nou jongen, schreeuw er dan wat bij.

Ja, dit vind ik zelf ook de beste.

is a 99.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Ik ben met oma naar de Efteling geweest, dat vond ze mooi. Dat vond ze prachtig, de hele middag was ook een eindeloos feest, het was geweldig. En sprookjesachtig, met de boemeltrein maakten we een ritje. Langs elfen en kaboutertjes en sneeuwwitte sneeuwwitje en de fakir die vloog op zijn tapijt. Wat een jolijt, wat een jolijt, wat een jolijt. Langs door een roosje en de gelaarste kat. Langs klein duimpje en de vanger van de rat. En die liften de puntmuts op zijn paddenstoel.
1: Kleine boodschap. Kleine boodschap.
0: Nou, toen hebben we gelachen, u begrijpt wat ik bedoel. Oma werd opgewonden en met het uur werd ze ook wijzer. Wij vertelden haar het verhaal van de kleren van de keizer. En daarna zong zij nog een mooi liedje over Roodkapje met de kloof van Hans en Grietje. Nu zaten we aan het einde van de tocht met Lauwe Sinas en met oma op terras. Maar wij moesten ons even excuseren, want tja, tja, ik moest een plas. Toen ik terugkwam, was oma verdwenen. Nou, ik zei nog, die neemt ook snel de benen. Ik het de opzichter snel zeg, die meteen al in de kanovijver wou gaan dreggen. Wij overal zoeken, ook op de kinderboerderij. We zagen heel wat oudjes, maar zij was er niet bij. Later bleek, zij was met het papiertje van het ijs teruggegaan naar die hollebolle gijs. Ze gooide het in zijn mond, nou dat was een leuk spel, want hij sprak met volle mond steeds keurig, dank u wel. Nou, en daarvan was oma toch wel even stil en dacht, doet hij dat nou ook met mijn zonnebril? Daarna haar pruik en haar prothese en toen haar charatel en bij haar kousen en haar schoenen riep hij nog steeds, dank u wel. Toen haar jas en haar vest, nou dat gaf hem plezier, daarna haar paspoort na de vraag van hier papier. Hij vrat alles, had zelfs haar parapluutje al gekraakt. Maar oma had niets over, stond inmiddels poedelnaakt. Toen kwam bericht dat ze was gevonden, papiertjes rapend op het parkeerterrein. Allemaal voedsel voor die hongerige gijs, want eten vond hij zo fijn. Beetje beschaamd heb ik oma meegenomen, gehuld in mijn lange regenjas. En toen ik vroeg hoe ze hiertoe was gekomen, zei ze dat het zo'n beleefde jongen was.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan